0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
4: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
5: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
4: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
5: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
3: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maxima tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, mam!
0: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be. 3... 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
7: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, zeker. Dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Oh, ik snap er niks van.
13: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1000 euro bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. U hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
7: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd, tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
6: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
8: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
6: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
9: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je leidersplaats laat liggen.
6: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven en het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.
10: 28 graden.
11: Goedendag.
10: Welkom.
12: Thomas en Sien.
13: Jij voelt het zweet al preventief van je voorhoofd druppelen met die 28 graden?
10: Ja, 28 graden? Ja, nee, dat is mijn ding niet. Ja, enfin, nee.
13: Dat is ook nooit goed, hè?
10: Maar ja, ik vind dat nooit warm. Ja. Music matters. Maar ik ga niet over mopperen, want het is echt vooral onze weerwielen, Frank. Het gaan hoogdagen voor hem zijn. Ik gun het hem zo hard.

Ik dacht, ik begin met een nogal toepasselijke song. Zeker als het over de Willy's album 500 Battle gaat. Die we straks weer gaan houden. En Sien, dan heb je zowel jij als ik een lied gekozen. Is het aan de Willy's om te kiezen welke dat we gaan draaien. Dus speciaal voor Sien hier aanwezig. Can't Stand Losing van Police. Goedemorgen. Ja. Het is...

0: gigantisch zijn.
1: Ja.
0: Ja, het gaat raar zijn.
1: Maar kijk, ik denk vooral aan onze weerbilly, aan Frank. Dat gaan hoogdagen voor hem zijn. En het is hem gegund. Hij gaat voor de komende maand helemaal terug opgeladen zijn. En er was dringend nood aan. Brengt ons ook naadloos bij hetgene waar je het net over had tijdens The Police, Can't Stand Losing You. Je hebt daarnet de vraag gesteld, omdat jij woont in Kesselo, een soort van gehucht van Leuven. Ik woon in de edele steden Gent. En je vroeg, hebben jullie dat ook, een GFT-bak?
0: Maar ja,
1: en verharde weg hebben we daar ook.
0: Maar is dat niet, in sommige steden is dat toch nog zo in een soort zak dat je je GFT moet verzamelen?
1: Kan zeker.
0: Of hebben we dat
1: altijd
0: in
1: wel ergens een hol dat niet mee wil.
0: Maar, zo'n plastic bak in Leuven, zo'n groene bak noemen wij dat.
1: Maar je kan je enorm ergeren aan je GFT-bak, begrijp ik.
0: Is dat bij jullie ook een groene bak?
1: Nee, bij ons is die echt... die is met allemaal gladiolen bekleed. Ja, dat is ook een groene bak zien. We wonen niet zo ver van elkaar.
0: Okay. Nee, maar wat ik dus echt... Ik vind dat echt oprecht het vreselijkste, huishoudelijkste taakje. Dat is die groene bak toch enigszins proper houden. Of enfin, dat moet niet. Want
1: nee, dat moet niet eigenlijk.
0: Nee, maar die geur. Ja.
1: Maar je hebt een deksel ook, hè?
0: Ja, maar als je dan iets moet gaan ingooien, is dat echt zo... Proberen om die bak zo weinig mogelijk seconden open te moeten doen. Dus je hebt die klep open, terug toe.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk, die walm die eruit komt.
1: Ja.
0: Ik heb mezelf een geniaal cadeau gedaan vorige week.
1: Ja.
0: Dus in Leuven kan je een abonnement nemen op de reiniging van je groene bak, van je GFT-bak.
1: Werkelijk? Echt?
0: Ja. Dus dan rijdt er een reinigingskar achter dus, de kar die dat dan die groene bak komt leegmaken.
1: Echt, met een hoge drukreiniger en alles erop en eraan.
0: Ik weet niet hoe ze het doen, want vandaag... Wordt mijn bak voor de eerste keer gereinigd.
1: En dan gaat je echt met een...
0: Ik kijk er zo enorm naar uit.
1: Een poepverse, heerlijk fris geurende GFT-bak zitten.
0: Ik zal straks een foto sturen.
1: Alsjeblieft, dat je het online zet. Ik denk dat veel mensen daarmee echt recht naar de keel gegrepen zijn met zo'n beklijvend verhaal. Ja. Dat is wonderlijk, maar dat hebben we denk ik niet in Gent. Dat moet je ook toegeven. Nee, we blijven gewoon ranzig in die bak roeren als er voor niks aan de hand is.
0: Ja. Voilà, dat is het verschil.
1: Je moet er misschien ook niet altijd je gehakt in gooien, maar dat is een ander verhaal.
0: Je moet. Vleesresten moeten erin.
1: Ja, maar we gaan niet weer naar...
0: Je moet.
1: Denk het niet helemaal. Maar goed, vrienden van Willy, je merkt het, het is zeker laagdrempelig vandaag, dus je hoeft je niet gehinderd te voelen.
0: Wanneer niet ook, hè?
1: Het kan echt over om teven wat gaan en tegelijkertijd werkelijk ook over niks. Dus kijk, laat de berichten gerust komen. Er is geen schroom nodig, zeker niet. De Willy-app, je weet hem te vinden. Berichtje sturen, poef, en het is gebeurd. Laten we misschien toch even alle eer en glorie aan Siska geven. Toch nog heel even onze belofte hier bij Willy voor de maand mei. Ik ben reuze fan.
0: Ik ook. Ik ga daar eerlijk in zijn. Siska is ook niet aan haar proefstuk toe natuurlijk. Ze is al een tijdje bezig en ze is nu aan het doorbreken. En dat is alleen maar zeer goed nieuws. Ook voor de mensen die op 29 mei er kunnen bij zijn in de Charlatan in Gent.
1: Willy. Haar single is geweldig. Die draaien we heel veel. Maar zoals alle beloftes heeft ze ook een cover gemaakt. En dan denk je van Running Up That Hill... Dat is gewaagd. Wie durft dat aan om Kate Bush te coveren? Dat is Siska. En ze doet dat op een hallucinant straffe manier.

0: Running Up Dead Hill, de versie van onze belofte. Siska, Siska, kwart over zeven. Vrienden van Willy, even kort los van het feit dat ik voorzichtig durf te betwijfelen of er echt heel veel Willy's zijn die per se alle details over afvalverwerking om kwart over zeven willen horen bij het ontbijt. Stel ik tegelijkertijd ook vast dat er gigantisch veel berichten binnenkomen met allerlei info daaromtrent. Kleine greep uit het aanbod, vrienden. Alsjeblieft, Gentila, die woont in Boom. En ze is er nogal duidelijk over. Geen GFT-bakken hier. Wij hebben zakken.
1: Ah, ik zei toch.
0: Helemaal prima,
1: dat Gentila. Dat op sommige plekken zo was. Voilà.
0: Ja, heel uitstekend. Ja. Dus Boom, daar gebeurt het allemaal in zakken. Michel, die is dan weer gevestigd in Balen.
1: Daar hebben ze... Ja, elke gemeente.
0: Ja. Daar hebben ze... En nu goed opletten, want dus in tegenstelling tot de zakken van Gentila, gaan we nu naar Balen met Michel. En in Balen hebben ze A, een groene, B, een grijze, C, een gele, en alsof dat niet genoeg is, dan ook nog eens D, een blauwe bak.
1: Okay.
0: Nu jij weer zien. Nu jij weer.
1: Ik heb denk ik heel uitgebreid al bericht over de soort bak die we hebben.
0: Ja, dus, bedankt daarvoor. Ja. Verder, als we het dan toch nog willen weten, een life hack, om ook eens een modern woord te gebruiken. Hier ons gratis aangeboden door Jeff. Vleesresten in een potje, de diepvries in, de dag van de ophaling, leegmaken in de groene bak, geen gedoe, einde verhaal. Graag gedaan. Dank u wel, Jeff.
1: Dat is dan weer een extra mentaal taakje om dat te onthouden.
0: Weer allemaal kapot te maken, dat is een geniale vondst van Jeff.
1: Ja,
0: dat is een geniale vondst, daar kunnen we toch even gewoon eerlijk over zijn. En je kunt er nog een bouillon van trekken en haal dat zo uit in een diepvries en hop, de bak in dan. Kan allemaal. Allee, Suds & Soda, dit is Dave.

0: Dag 3 van de Willy Album 500. Straks om 10 uur telt Annelies verder af. We zitten ondertussen aan nummer 400. Dus vandaag kijken we eens tussen 400 en 350. Daaruit mogen Thomas en ik alvast onze favoriet selecteren. En dan is het aan jou om straks te stemmen op welk nummer jij... Ja, alle...
1: Welk nummer wil jij nu al eens horen? Zo
0: ja.
1: mooi vindt dat je het eigenlijk wel liefst gewoon 2 keer vandaag wil horen.
0: Dus dat is voor zo meteen na
1: In Excess. Even vergeten, hoe was het nu weer al de afgelopen dagen? Welke song zat ze?
0: Super, super, super nipt heb jij gewonnen. Ja. Maar extreem nipt.
1: Ja, ik ben daar verder niet zo mee bezig, maar wel leuk om te weten. Goed.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen. 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
12: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
11: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
13: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
16: Thomas en Sien.

0: Beautiful girl.
1: Inderdaad.
0: In excess. We gaan battelen.
2: De Billy Album 500.
0: Straks om 10 uur tellen we verder af vanaf nummer 400 tot 350 gaan we vandaag. Want je krijgt natuurlijk uit elk album 2 songs te horen. Dat is het speciale en het unieke aan die Willy Album 500. Thomas en ik, wij mogen al eens kijken welke platen er passeren vandaag. We mogen al iets kleins prijsgeven. Namelijk 2 plekken waarop onze favoriet van de dag staat. Mijn favoriet van de dag staat op 369. En dat is het album, ik ga het gewoon al zeggen, Never Enough van Turnstile. En ik kies daar ook voor zometeen het nummer Never Enough uit.

0: kies daarvoor.
1: Ja, schitterende keuze.
0: Ja, ik vind het superbelangrijk dat, dat die lijsten ook wel echt levend blijven. Dat daar nieuwe albums aan worden toegevoegd. Dus ik ben de Willys heel dankbaar dat ze dat nummer, dat ze dat album bedoel ik, naar 369 hebben gestemd. Redelijk hoog, vind ik al, voor een nieuw album dat in 2025 uitkwam. Turnstile, ik heb ze pas leren kennen dankzij dit album. Het is hun vierde album. Ze zijn daar de eerder rustigere kant op gegaan. Want ze waren echt wel redelijk hardcore, redelijk punk als ik hun vroeger werk beluisterde. Nu zijn ze zo wat toegankelijker geworden, zal ik het noemen. Maar nog steeds wel echt hunzelf gebleven. Ja. Wat niet evident is.
1: Dat lukt niet elke band.
0: Nee, want je zou kunnen zeggen van oh, ze zijn wat rustiger geworden. Maar de oorspronkelijke fans die Turnstile kenden vanaf dag 1, vinden dit album ook nog steeds zeer goed. Ja. En dat vind ik een hele goede maatstaf.
1: Dat moet je kunnen. Dat moet je kunnen, zeker.
0: Ik wil echt een lans breken voor nieuwe albums in de Willy Album 500. Dus alsjeblieft, stem zo meteen voor Turnstile. Maar wat kies jij, Thomas?
1: Dat is een supergoed pleidooi geweest, maar ik ben een beetje onder de indruk. Maar goed, ik kies voor een oude plaat. Maar wel bloedmooi. Better came by on the way.
0: Said she had a word to say. Ook heel mooi, moet ik toegeven.
1: 1969, God betert. Een van mijn allergrootste helden. De nogal breekbare, heel fragile, maar ja, meesterlijke songwriter en prachtige stem Nick Drake met Riverman. Het staat op het legendarische album Five Leaves Left, dus uit 1969. Je vindt het in de Willy Album 500 vandaag op 381. En ja, het is een prachtig herfstig lied. Enig idee waarom het album trouwens Five Leaves Left
0: heet? Nee, maar je bent nu heel nummer al aan het draaien, hè?
1: Ah, wel.
0: Ja.
1: Het is dus niet omdat het zo herfstig klinkt, al past het ook wel heel goed, maar het is het typische vloeitje. Rokers en zeker zij die zelf rollen kennen dat.
0: Het papiertje.
1: Het papiertje dat net op het einde van het boekje zit, als er daarna nog 5 vloeitjes over zijn. 5 leaves left. De alarmbel voor de verstokte roker.
2: Want hoe moet het nu verder? Okay. Mijn bloedjes zijn op.
0: Ik snap,
1: 5 leaves left.
0: Ik snap dan je extra correlatie met het nummer.
1: Voilà, dus een mooie extra troef.
0: Ja.
1: Goed, stemmen dan maar.
0: De stemming staat open via de Willy-app. Je hebt Rolling Stones in the Stars de tijd om te stemmen. Let's go.
3: De

0: In de Stars van de Rolling Stones. Ik stel vast dat er heel nadrukkelijk gestemd is in de battle in aanloop naar de Willy's album 500, die straks van start gaat meteen om 10 uur met Annelies natuurlijk. En waar een voorsmaakje uit mogen geven. 1 nummer mogen daaruit draaien. Ik stel vast dat ik heb natuurlijk een nummer gekozen dat een beetje ouder is, het 69. Daar is massaal op gestemd. Helaas waarschijnlijk ook door mensen die iets minder vlot de weg vinden naar de poll op de app. En het is vooral via de berichtenbox gebeurd. Dus in de toekomst, ga via de app, want dit telt niet mee. Desalniettemin was het nogal duidelijk vandaag gezien.
1: Het was nogal duidelijk. Ik wil vooral ook zeggen dat ik van Nick Drake hou en dat die absoluut super terecht in de Willy Album 500 staat.
0: Zeker.
1: Gisteren ook al met een ander album. Maar het is wel met 70% van de stemmen dat Turnstile vandaag de battle wint.
0: En terecht.
1: En dat brengt ons op 2-1, Thomas.
0: Ja, en ik vind het heel mooi, een nieuwe plaat die het haalt, de Album 500, en meer dan terecht. Turnstile, Never Enough.

0: uit het gelijknamige album Never Enough van Turnstile. Nieuw in de Willy's album 500. En dat is fantastisch nieuws.
1: En als je nu net fan bent geworden van Turnstile, dan kan je ze gaan bekijken op Pukkelpop op 21 augustus. Ze zijn erbij. Dus voilà. Ondertussen zijn er al heel veel Willy's thermos aan het sturen. Dat is helemaal correct. Jullie zijn zeer goed geconditioneerd, want dit is effectief het moment om te beginnen sturen. Je krijgt zo meteen nog Red Hot Chili Peppers en daarna zit er weer een artiest of een band verstopt in een thermos. Kan jij raden welke artiest dat is, dan krijg je die thermos. Zo simpel is het. Wil je meespelen, dan stuur je thermos in de app.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal. Yeah!
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Thomas en Sien.

0: Danny, California van Red Hot Chili Peppers. 7:45. Wie wint de thermos vandaag? Is het Charlotte of is het Pieter? Goedemorgen, Charlotte.
1: Goedemorgen.
0: Charlotte, als ik me niet vergis, ben jij een van die kandidaten die al eens heeft deelgenomen, maar toen een pet heeft gewonnen, hè?
1: Ja, dat klopt. Okay. Het is niet de eerste keer.
0: Maar je ziet
2: beseft, het... Je beseft dat de kans er altijd is dat, dat daar een tweede pet bij komt. Maar goed, ik wens je ook heel erg
1: de
2: thermos
1: toe. Ja, dan is dat zo. Eentje voor de collectie.
0: En vooral belangrijk, Charlotte, we tonen even ook aan de andere Willys van als je verliest, de moed niet opgeven. Je krijgt af en toe wel eens een tweede kans.
2: Ja, zo zijn we.
0: Ja, zo zijn we. Maar voor Pieter, goedemorgen, is de eerste keer, hè?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad.
2: Ja, de spanning moet te snijden zijn die eerste keer.
3: Dat valt goed mee. Pet of thermos, het is allebei tof.
0: Schitterend. Dat is echt de perfecte
2: levenswijze
0: om in dat spel te staan. Oké, Charlotte en Pieter, jullie zullen zo meteen een band of artiest horen die nog niet goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, dan roep je je eigen naam. We stoppen de opgave en dan mag je een gokje wagen. Wat?
4: Dat is prachtig, wat je zegt. Perfecte manier om in dit spel te staan.
2: Wauw. Ja, goed. Sorry. Aandacht. Charlotte en Pieter. Dit is vandaag de opgave.

0: Hoorde ik Pieter?
1: Ik hoorde een soort van ja, halve doodsreutel van miserie. Want nee, het komt niet. Of ik weet niet. Het leek als Pieter. Even een kortsluiting.
2: Nee, het komt niet.
1: Het komt niet. Komt niet. Komt niet. Bij jou ook niet, Charlotte?
3: Nee, ik weet het niet. Sorry.
1: Oh, gaat het het verhaal van de lege handen zijn? Het is nooit, roep je dan Enya met Orinoco Flow of whatever. We gaan eens luisteren, oké?

0: Dit is Ho met Celebrity Skin. Oh, Charlotte en Pieter. Ja, ik krijg nog wel eens een kans om mee te doen, maar vandaag niet geraden. Desalniettemin, bedankt om mee te spelen.
1: Ja, gedaan.
0: Dag Charlotte.
2: Bye bye.
0: Dag Pieter. En dit is Ho.

Geert stuurt Thomas een vettige lasagne voor u als je Orinoco Flow van Enya durft te draaien. Geert, je weet perfect hoe je mij moet aanpakken, maar desalniettemin... Nee. Je moet hem ook kunnen binnenhouden, de lasagne, Geert. Dat gaan we niet doen. Leuk plan.

I Play the Fool van Michael Stipe. We hebben nog net tijd voor twee plaatjes. Amy Winehouse, altijd goed. En meteen daarna een one-hit wonder. Alles behandeld door onze chef muziek Kevin. Maar een fantastische song die we eigenlijk heel weinig draaien. Dat is voor zometeen net voor het nieuws van 8 dan. Eerst nog Back to Black van Amy Winehouse.

0: trouwens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben vergeten dat Kevin dit nummer ooit besproken heeft. Dus dat is echt voor mij een goed moment om dan nog eens op Billy.radio te gaan kijken naar welke One Hit Wonders we allemaal gehad hebben.
1: Het zou perfect kunnen, van niet hoor. Maar het zegt me vaak iets. In elk geval, het is van de One and Dies, You and Me song. De One and Dies hebben misschien wel meer dan één hit gehad. Maar dit is, we draaien hem niet veel, het is een mooi liedje.

0: Vrolijke Deun van The One Dies, You and Me. Terwijl, kijk, oh, Bart heeft hier net een heel mooie suggestie doorgestuurd voor het One Hit Wonder misschien van morgen. Dat is een heel mooie. We geven hem door en de chef muziek gaat nog niet prijsgeven. Zometeen het nieuws van 8, gevolgd door een prachtig nummer van Liam Gallagher.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen, afzien.
2: On the dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La

0: Service.
1: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
6: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat uit om te houden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
5: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskroaat.
7: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen, onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd, tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken en die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
5: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp en het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
8: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat en dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je de leidersplaats laat liggen.
5: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
9: Hallo daar.
10: Goedemorgen.
9: En welkom.
11: Thomas en Sien.
12: We hebben natuurlijk terecht heel veel schrik van de AI, wat dat allemaal met ons gaat doen in de toekomst. Maar ik wil toch ook even iemand in de kijker zetten die daar fantastische dingen mee doet.
10: Dat is voor zometeen.
12: Dat is voor zometeen.
9: Music matters. Willy. Allee, Liam.

0: zo ongelooflijk naar uitkijk zien.
1: Nee?
0: Die docu over de juni van Oasis dan. Maida,
1: september.
0: Kan niet wachten. Liam Gallagher hier solo ook, lang niet verkeerd. Het prachtige lied Once.
1: Ik was daarnet door de krant aan het bladeren en ik zag opeens een foto van een oude vriend van mij.
0: Ja?
1: Reinhard heet hij.
0: Ja.
1: Vroeger in mijn jeugdwerkjaren

0: Want hij zegt van, het duurt eigenlijk niet zo super lang om die filmpjes te maken.
1: Maar wel om mijn alles research, uit te vissen.
0: Ja, mijn research duurt heel lang. Ik natuurlijk ook echt de absoluut correcte foto's tonen, ook op de correcte plek. Zijn account heet op Instagram Travel Reinhard. Het is echt de moeite om eens te gaan kijken. Ik ben er helemaal door geobsedeerd. Hij maakt fantastische filmpjes. Dus wou ik toch even meegeven dat hij echt met AI ook wel hele toffe dingen kan doen.
1: Ja, zeker.
0: Hij zegt zelfs, ik hoop eigenlijk dat mijn filmpjes gebruikt worden in de lessen geschiedenis, om geschiedenis terug wat aantrekkelijker te maken. Want het is wel echt volledig correct wat ik doe.
1: Dat is heel tof.
0: Tof, hè?
1: Ja, dat is ook heel leuk om inderdaad op school te gebruiken om kinderen wat te prikkelen.
0: Ja.
1: Voor de geschiedenisles. Dat kan heel hard. Weet je wat ik nu wel echt al de hele dag mee in mijn maag zit? Met slechte nieuws over Margriet Hermans.
0: Ja,
1: ik weet
0: dat
1: de kranten staan vol. En, maar ik wil dat toch nog eens. Het is wel echt zonde. Want het is wel een bijzondere vrouw.
0: Ja.
1: We hebben het er nog over gehad tijdens de week van de jaren 90 hier bij Willy. Toen is de grootste rebel van de jaren 90 naar hier gekomen in de vorm van Luc Allo. Om eigenlijk de rebellen van de 90's te bespreken. En één daarvan was onmiskenbaar natuurlijk Margriet Hermans. En het triestige nieuws staat in alle kranten dat ze helaas een zeer agressieve, zeldzame kanker heeft. Die prognose is slecht. Mm-hmm. Dat is heel jammer. Maar ook daar gaat ze spectaculair straf mee om. Ik heb een fantastisch leven gehad, zegt ze.
0: Ja.
1: Dus ja, voilà. Dat is treurig nieuws. En ik wou het toch eens zeggen.
0: Snap ik. En ik ben ook wel heel blij voor Margriet met alle odes die je leest vanuit alle kanten van alle soorten mensen die ooit met haar hebben samengewerkt. Ja. Dus dat moet daar toch een hart onder de riem steken, denk ik, om dat allemaal te lezen. Dus voilà, veel sterkte aan Margriet en de familie.
1: Ja, en de familie, zeker.

0: There is a light that never goes out. Van de Smits. En als we het dan specifiek over de zon hebben, dan zal die serieus van zijn gat geven.
1: De Weerwilly.
0: Of toch vandaag. Ik weet nog niet wat vandaag al zo fel zal zijn, maar het gaat in elk geval zeer mooi de goede richting uit. Goedemorgen, dag Frank.
2: Goedemorgen.
0: Is het al van dat vandaag?
2: Wel, vandaag gaan we al een beetje zon hebben, maar het is nog niet dat het een prachtige dag zal zijn. Hè. Daarvoor moeten we toch nog af en toe buien trotseren. Dus heel wisselend zal het zijn. Hè. Dus met buien, maar dan ook momenten waarbij het lange tijd droog is, dat de zon zich zal laten zien. Dat is een beetje een scenario voor vandaag. Hè. Dus het is pas aan het eind van de dag dat het dan op steeds meer plaatsen helemaal droog gaat worden. En dat zal dan eerst in het westelijke deel van het land zijn en dan later ook in het centrum. En eventueel in het begin van de avond dat er nog een enkele bui mogelijk is dan in het oosten van het land. Dus dat is nog niet echt schitterend. Het is wel al iets warmer in vergelijking met de afgelopen dagen. Zo'n 18 graden kan het worden vandaag.
0: Dat is fijn, dat is fijn.
3: En dan stel ik mij voor dat wij morgenochtend wakker worden met zo'n soort van majeur akkoord in onze oren, omdat de zon zich helemaal kan ontplooien vanaf morgen, Frank.
2: Ja, dat is ook zo. Hè. Dus morgen gaan we op veel plaatsen zonnig starten. Nu, het is wel zo dat in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken gaan ontstaan. Hè. Dus zeker na de middag gaat de zon het wat moeilijker hebben, maar het zou droog moeten blijven. En dan wordt het al warmer. Hè. Dus 5 graden roeren bij ten opzichte van vandaag. Dus we komen dan uit op 23 graden. En dan, ja, vrijdag, zaterdag, hetzelfde scenario. Zon, dan wat stapelwolken, maar dan wordt het toch warmer. Hè. 25 graden op vrijdag, zaterdag. Ja, misschien 7, 28 graden. Oh. Is zelfs mogelijk. Dus dat wordt ongetwijfeld genieten. Het enige, als ik echt in detail ga kijken, wat ik zie op zaterdag, is dat juist door die warmte zo'n enkele stapel kan uitgroeien. Ja. De meeste geven het net buiten onze landsgrenzen. Maar als het net buiten de landsgrenzen is, dan kan het eventueel ook bij ons natuurlijk. Maar die kans is wel klein. Hè, dus daar hoef je zeker niet van wakker te liggen. Ja. Ja, en dan zondag zouden we met wat ochtendgrijs kunnen starten. Dus hier en daar wat mistig. Maar al snel wordt dat opgebrand en dan krijgen we alweer zon. 26 graden kan het worden. En maandag is het dan ook 26 graden met veel zon. Dus
0: Oké. Dat is wel fijn. Zeker, ja. want ik weet niet, het is zijn dat het warmer wordt, maar en zondag toch echt veel zon en maandag ook veel zon. Maar de dagen daarvoor, je bent toch niet angstvallig het woord doef aan het vermijden, hè, Frank? Doef, namelijk, het is lekker warm, maar er is geen lucht en ook eigenlijk niet echt veel zon.
2: Nee, ik denk dat geen probleem gaat zijn. Doef zal het niet zijn. Doef. Nee, het zijn eigenlijk heerlijke temperaturen.
0: Oké, perfect. Ja.
2: Nee, het ziet er goed uit. Het ziet er perfect uit.
0: Dank
2: je
0: wel. Geen vragen meer.
3: Heel graag tot morgen, Frank.
0: Dag, Frank.
2: Ja, dat is goed.
0: Fijne dag.
1: De Weerwilly.

0: Nothing Good van School is Cool. Dadelijk die Offspring en dan gaan we zeer kort daarna een album vieren. Een jarig album. Dat is voor zometeen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Horta.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
14: Thomas en Sien.

0: Self-Esteem van The Offspring. Het is 20 mei.
1: En nooit vergeten, the more you suffer, the more you really care. Nooit vergeten.
0: Holy shit. Ja, we moeten een ronde verjaardag van een mooi album vieren. Het is voorzienig af en toe. Het is totaal onmogelijk om elke dag je allerfavorietste platen ooit op de radio te draaien. We hebben natuurlijk wel heel veel geluk, want wij zitten hier op Willy. Dus meer deel van de tijd is dat wel zo. Maar als er één band is waar Sien moeilijker in kan komen, mag ik ervoor zeggen. Mm. Je bent niet zo Manic Street Preachers.
1: Maar het is eerder de stem van de zanger die ik soms een beetje moeilijk vind.
0: Het is een heel unieke stem, hè?
1: Ja. Maar ik moet nu wel toegeven, het nummer dat we gaan draaien vind ik zeer goed.
0: Dat is echt een goed nummer.
1: Het komt uit het album Everything Must Go. Vierde album van Manic Street Preachers. Wordt 30 vandaag, precies 30 jaar. Kwam uit op 20 mei 1996. Bijzonder album, want het was de eerste plaat die ze uitbrachten als trio. Want het was natuurlijk nadat die Richie Edwards op zeer mysterieuze wijze verdween vanuit een Londens hotel. Als ik me niet vergis.
0: Ja, het blijft een raar verhaal. Ze hebben nooit meer gezien of gehoord. Ooit meenden ze zijn basketsloeven te hebben teruggevonden. Maar dat was
1: het enige,
0: ook,
1: inderdaad. In 1995 verdween die. In 2008 is hij dan wel officieel doodverklaard. Om natuurlijk de hele papierwinkel in orde te kunnen brengen voor alle nabestaanden.
0: Terwijl maar eigenlijk hebben ze nooit iets van hem teruggevonden.
1: Nee. En tot 2005, dus tot 10 jaar na zijn verdwijnen, zijn Manic Street Preachers ook super correct. Royalties blijven uitbetalen aan hem.
0: Ah, ja.
1: Ook al was hij spoorloos, maar ze vonden het dan toch correct om
0: het
1: te blijven doen.
0: Maar, een beetje raar, maar het siert hen zeker. Ja.
1: Blijft natuurlijk hopen dat we ooit iets vernemen van die Richie Edwards. Maar dit album was dus het eerste dat uitkwam na zijn verdwijning. Fantastisch album Everything Must Go, met daaruit A Design for Life van Manic Street Preachers.

0: Helemaal prima, Roele. Je viert het zoals je zelf wilde. 30-jarig bestaan van Everything Must Go van Manic Street Preachers. Met daaruit A Design for Life. Roele heeft het gevierd met crunchy muesli, een banaan en platte kaas. Prima. En een koffie die goed op snee is. Proficiat aan de Manics. Alsjeblieft. De nieuwe van Jack White mag er zijn. God and the Broken Ribs. Dit is hem.
1: Welcome to the Garden of Eden.
0: Oei, ik heb iets gedaan. Oei, echt, ja, was per ongeluk. Wat nergens voor nodig was. Dus Jack White.
2: Hé, hé.
0: Dat is mijn verkeerde.

is de goeie, de godverdoemd is de goeie. Het wordt hier zoveel bevestigd door tal van Willys. Jochen, Pieter, Gerry, ga zo maar door. Ja, wat een nummer. Absoluut. De nieuwe van Jack White. God and the Broken Ribs. Dadelijk goed nieuws van de Goed Nieuws, Willy. Eerst nog Blur. En fantastische Charmless Man.

0: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
10: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer 5317.
12: Ja, maar mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Wij dragen E5.
16: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5, de one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie, ook op e5.be.
15: E5, jouw verhaal in stijl.
17: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Oh, zoveel video's!
18: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
20: Thomas en Sien.

0: Beste vraag van de dag is net binnen. Het heeft alles te maken met win je gewicht in vinyl. Prachtige actie verbonden aan de Willy album 500 natuurlijk. Net een vraag van Ben binnen. Even hengelen over eventueel een tip over jullie gewicht. En nu komt die. No shit, Sherlock. De vraag van Ben gaat als volgt. Wie van jullie twee weegt het meest? Schitterende vraag, Ben. Echt. Serious. Ja.
1: Okay. De goed nieuws, Willy.
2: Ja. Pas op, Freek, hoe komen ze meteen aan jou? Ja, maar dat is echt waar, ik weeg meer dan ik eruit zie en jij weegt minder dan je eruit ziet.
0: Zien, ja.
2: Het is echt, okay. Het is echt zo?
0: Ja.
2: Als ik mijn gewicht zeg...
3: Nee, Thomas ziet er niet zo dik uit.
0: Echt. Nee, Freek, wat ik gezegd, wacht, we komen.
3: Ah, ja, sorry,
0: niet
3: sorry.
0: Meng u ertussen. Gewoon, wacht,
2: het is echt zo.
0: Zoek goed nieuws en we komen. Maar hoe gaan we hier landen eigenlijk? Dus, ja.
2: Als ik mijn gewicht zeg, dan ik krijg vaak de reactie, amai, je had het niet verwacht, dacht dat het minder was.
0: Ja.
2: Kijk.
0: Ja, het is waar. Slijkenvet zien, echt waar. Moddervet.
2: Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Meer dan je denkt.
0: Meer dan je denkt. Er zit meer in zien dan je denkt. Zo. Goedemorgen. Dag, Freek.
3: Goedemorgen. Een interessante discussie om
0: Ja, maar het heeft te maken
3: met...
0: Er valt heel wat te winnen, hè, Freek. Ik weet niet of je dat kan inbeelden, hè, maar je gewicht... Allee, ik zal even over mijn gewicht, ik kan niet over jou. Maar dat in vinyl, dat is poef pardoes een volledige platencollectie winnen. Daar kreunt een Kallax-kast van Ikea, die valt omver, hè. Dat krijg je er niet in, hè.
3: Ik snap het. Ik zou het ook wel willen, eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Ah ja, voilà.
3: Zij nu jou of mijn gewicht, dat maakt hij niet zo uit.
0: Ja, pak het mijne dan. Ja. Dat is zeker geen nadeel aan hem. Maar goed... nog goed nieuws?
3: Wel, ik wil even delen dat Japan aftrekening krijgt met een nationale hooikoortscrisis.
0: Hoe kan dat nu?
3: Ja, goed nieuws. Moet misschien even uitleggen. Hè.
0: Ja.
3: Japan, bij ons ongeveer, naar schatting, dus een beetje ruw hoor, 20% van de mensen heeft last van symptomen. Symptomen waar je last van hebt. En niet zo één keer in het jaar snuffen, maar wat meer, 20% ongeveer.
0: Ja.
3: In Japan is dat meer dan 43%, dat neemt daar nog snel toe. Dus dat is bijna de helft van de bevolking die gemiddelde tot zware symptomen heeft.
0: Ja.
3: En dat is een van de verklaringen waarom mensen in Japan dan specifiek heel vaak met mondmaskers rondlopen. Dat is echt om de pollen weg te houden.
0: Zijn ze te proper?
3: Ja. Jawel. En jawel, maar dat bestond daar gewoon niet. Tot de jaren 60 was in het Japans niet eens een woord voor hooikoorts. Dus dat was daar niet. Dat is heel gek. Maar in de Tweede Wereldoorlog, je weet, die stonden aan de overkant. Hè. Toen hebben ze ongeveer alle bomen, letterlijk alle bomen rond de grote steden opgebruikt aan de oorlogsindustrie en aan verwarming, want er was daar niks anders. Er was geen olie, geen steenkool. Dus al die bomen zijn erop gefikt tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook om die fabrieken, die oorlogsfabrieken draaiende te houden. En bij gevolg waren die echt allemaal weg rond de grote steden. Dus men besefte van, oei, we hebben een probleem. Men is massaal beginnen aanplanten. Maar de Japanners wilden daar niet zo'n Amerikaanse eik of zoiets zetten. Dat begrijp je.
0: Ja.
3: Dus ze hebben gekozen voor de Japanse ceder en de Japanse cipres.
0: In inheemse bomen, denk ik dan, een goede keuze wellicht.
3: Voilà. Ja, maar absoluut. Je snapt dat wel. Die twee, de Sugi en de Hinoki. En die Sugi en die Hinoki vandaag, dus er was niks. En nu nemen die 20% van het land in Japan in.
0: Ja.
3: Dat is goed, maar dat is een probleem, want dat is geen diversiteit. En die twee bomen, die maken nu toevallig allebei heel veel pollen.
0: Ja.
3: En ook nog eens heel lichte pollen, die dan dus met een fris lentebriesje vrolijk die steden binnenwaaien en dwarrelen. En dan krijg je dus een probleem. Dat is echt gewoon een probleem. Ze hadden voor diversiteit moeten kiezen. Ze hadden echt voor veel meer soorten moeten kiezen.
0: Ja.
3: Maar niemand die er toen aan dacht. En bij gevolg zitten nu al die Japanners daar met hun hoofd op springen, met snot.
0: Zeg een benen uit de snot.
3: Permanent in brand. En dat is, ik vond dat toch een probleem.
0: Waar
3: ik voor vandaag niet van wist.
0: Nee, oké.
2: Wat een interessant verhaal.
0: Ik vind het een zeer interessant verhaal. En het is echt een pleidooi voor diversiteit in al zijn vormen en verschijningen. Daar zijn we sowieso voor.
3: Voilà, en dat is exact wat ik vanmorgen geleerd heb. Misschien ook voor alle mensen die dus dromen van een land met maar één kleur van bomen en dan liefst alleen mannetjes en vrouwtjes en de vrouwtjesbomen dan gezellig in de keuken blijven. Wel, ik wil zeggen, je kunt beter 10 bomen hebben in je bos dan 1 boom in je oog.
0: Ja. Zij dat je graag voortdurend met twee slierten snot onder je neus blijft hangen natuurlijk. Dan doe je maar. Maar dan moet je ook wel uitgemaakt worden voor snotneus. Ja. Dat wel.
3: Ja.
0: Dank je wel, Freek.
3: Een gat, dat had ik nog verwacht, maar goed. Dat is niet zo laat. Ja.
0: Zeer veel dank.
3: Ik ga heel graag.
0: Zo meteen de neus snijden. Dag, Freek. Tot morgen.
3: Ja, tot morgen.
0: Goed nieuws, Willy.

0: hebben onze chef muziek voor, hè. Die komt hier binnen, begint over een item van... Ah ja, een item, iets waar we het over hadden. Eerste uur. Hoe houdt je uw GFT-bak proper? Suggestie van Kevin, moet alles in krantenpapier wikkelen. Even laten doorcijpelen. Ja, maar mag krantenpapier bij de GFT-bak? Kevin?
1: Jawel.
0: Nee, jongen.
2: Maar ja, maar wacht, jawel.
0: Ja, totaal niet.
2: Veel mensen schillen hun patatten toch ook op krantenpapier?
0: Ja, maar dat doe je toch niet met mijn gazetten al in die bak? Dat is giftig toch, die inkt? Of... Oh, nou, laat het los. Sorry, ik ben spijt dat ik erover begonnen ben. Het is 9 uur. Oef, zeg, net op tijd. Zometeen nieuws en dan Foo Fighters.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
8: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
7: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kansen op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
9: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
7: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
6: Music matters. Thomas en Sien.
0: Beide aanwezig, goeiedag.
2: Heb je nog iets te zeggen over?
0: Nee, zo kan ik dat zo laten. Ik heb er spijt van dat ik erover begonnen.
2: We gaan dit uur niet opnieuw
0: Nee, het mag.
2: Je weet
0: mag
2: wel wat
0: je gazet. Ja, dat mag. Je steekt de gazet waar je wilt.

0: Best of You van Foo Fighters. Vrienden van jullie, het is woensdag 20 mei. Wat heb je nog te goed? Zometeen een leuke kijktip van onze zapper Elmo. Sowieso ja. Poepvers muzieknieuws. En straks mag je zelf de laatste plaat nog kiezen. Wat willen mensen nog meer?
1: Ik heb het gevoel, Thomas, dat wij onze actie Win je gewicht in vinyl nog niet genoeg in de verf hebben gezet. Of toch dat mensen niet beseffen wat voor gigantische prijs dat eigenlijk is.
0: Klopt.
1: Is dat zelfs niet bijna de grootste prijs die wij dit seizoen hebben weggegeven?
0: Ja, dat is zeker zo. Want... aan één persoon, liever.
1: Ja.
0: Dat is een gigant. Dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe stevig je ervoor staat. Maar toch win je echt een volledige platencollectie.
1: Zelfs
0: gigantisch veel platen.
1: Als er iemand wint die bijvoorbeeld maar 50 kilo weegt, zijn dat nog altijd gigantisch veel vinyls. Hè? Tel dat even op als je weet hoeveel een
0: 250 gram voor
1: kost.
0: Één vinyl en je weegt dan 50 kilo, tel uit je winst. Dat is veel. Hè?
1: Dat is echt
0: een heel, dan moet je ruimte voor vrijmaken. Dan moet je rekening mee houden. Kan ik het zetten als ik het win?
1: Dat is echt dat. Dus inderdaad, daar moet je wel op anticiperen als je wees.
0: Ik denk ook dat IKEA eigenlijk wel een kleine return ook mag doen, want ik heb het gevoel dat de Kallax kast ook weer goed gaat verkopen.
1: Als je dus wil meespelen, dan moet je vanaf 10 uur luisteren naar de Willy Album 500. Elk uur zal je het caloriebomalarm horen voorbijkomen en dat is dan jouw moment om je aan te melden in de app. En de schiftingsvraag luidt als volgt: hoeveel wegen alle DJ's samen?
0: Ja, dat is wel een heel lieve manier om te zorgen dat er niemand gevet of gemagershamed kan worden, dat we het op een hoop gooien. Vind ik tof.
1: Ik denk dat het gaat over de dagelijkse DJ's. Dus jij, ik, Roos, Annelies en Wim.
0: Ja.
1: Dus wij samen, hoeveel wegen wij? Dat is de schiftingsvraag.

0: veel platen overhouden, ik zal het zo. Er hangt niet echt veel extra aan, hè. Laat eerlijk zijn.
1: Nee, maar die is wel heel gespierd en spieren wegen meer dan vet. Nee, is die niet heel gespierd?
0: Okay. Ja, het is echt de Arnold Schwarzenegger van de vloer, Wim Oosterlink.

0: myself. In de live van YouTube. Ja, het gaat hier nog steeds over je gewicht in vinyl. En hoe dat dan precies praktisch moet gebeuren. En of we dan allemaal in onze bloten hier moeten gaan staan. Machtelt heeft een prachtig alternatief, eigenlijk een mooie oplossing daarvoor. Dus dat, wat het slimste is natuurlijk dat je al je kleren, dat je die dag zult aantrekken, ja. Dat je die op voorhand weegt. En dan kan je met een tara gewicht, en dat tara gewicht van de weegschaal halen en dan op die manier wegen. Blijkt allemaal niet nodig te zijn eigenlijk. Hè?
1: Nee, want Wim heeft dus al duidelijk gezegd van de DJ's worden gewogen met hun kleren aan, maar zonder schoenen.

0: Zonder schoenen.
1: Zo worden wij gewogen.
0: Voilà. Ja. Dan is daar duidelijkheid over.
1: Als iemand van de DJ's zelf natuurlijk ervoor kiest om naakt op die weegschaal te gaan staan, ja, mag dat?
0: Dan gaan we die niet tegenhouden. Maar, ook. Maar,
1: normaal gezien is het met kleren.
0: Ja, het wordt hier ook bevestigd. Dus het is met kleren aan, heeft Christophe hier zelfs een kapitale naar ons gemikt. Zonder schoenen. En dan toch een beetje verder. Sien, Annelies en Roos, die mogen eventueel wel naakt op de weegschaal.
1: Bedankt voor de optie.
0: Goed dat we het niet aan Christophe overlaten.
2: De Zapper.
0: Hallo. Elmo.
1: Goedemorgen, Elmo.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij zelf, je hoeft je gewicht niet te melden hoor, maar heb je zelf al eens erbij stilgestaan hoeveel platen je zou winnen mocht jij je gewicht in vinyl winnen? Kan je daar een beeld van vormen, ervan uitgaande dat een plaat ongeveer tussen de 250 voor kwaliteitsvinyl en de 180 voor iets minder kwaliteitsvinyl weegt?
3: Nee, eigenlijk niet. Al vrees ik wel dat dat gaat tegenvallen in mijn geval. Maar ik vraag me dan af, als je nu de dag ervoor superveel bitterballen of zo eet.
0: Zeker.
3: Heeft dat veel effect? Nee, toch?
0: Of echt enorm veel vocht ophouden.
1: Vooral water.
0: Heel veel vocht ophouden.
1: Ja.
0: Maar goed,
3: ik wacht wel mijn kans, wie weet.
1: Wat tegenvallen? Ja. Elmo, wacht. Jij weegt toch sowieso minstens 50 kilo?
3: Maar
1: 50 kilo is al mega veel vinyl, hè?
0: Ja, dat is gigantisch.
3: Ja, maar is er ooit genoeg vinyl?
1: Nee,
0: dat is ook een goede vraag. Ja. Nee, een heel goede vraag.
1: We hebben het natuurlijk over een nieuwe kijktip. Het gaat over een reeks waarin je heel vaak dit rijmpje hoort.
4: We zitten vrij op via NM. Ik wil te rijden naar hun buurtplan. Ze koekoek.
0: Maar ja. Klinkt mega spooky
1: spannend.
0: Eigenlijk.
1: En vooral het is echt Scandinavisch, nee?
3: Oh, mannetjes, het is spooky, het is Scandinavisch en het is echt zo, zo goed. Het gaat over kastanjemanden. Ik weet niet of jullie daar al van hebben gehoord, maar in 2021 was daar al een eerste seizoen van. Dat is echt zo echt een klassieke Nordic noir.
0: Yeah.
3: En het eerste seizoen is eigenlijk kastanjemanden. De naam is een beetje ontleend aan het verhaal van het eerste seizoen, waarbij dat eigenlijk een seriemoordenaar verschillende rituele moorden pleegde en bij elk slachtoffer een kastanjemannetje achterliet.
0: Ah, oké. Okay. Zo'n poppetje uit kastanjes opgetrokken dan.
3: Ja, okay. Inderdaad. Ja. Dus eigenlijk echt zo met tandenstokers.
0: Voodoo-achtige shit eigenlijk een beetje. Scandinavische voodoo-shit. Dus,
3: okay. Het heeft eigenlijk iets weg een beetje van True Detective. Dat was ook heel vaak met zo vreemde rituele moorden, waarbij dat een moordenaar dan hele gekke shit heeft of zo. Ja. En eigenlijk hier is het vergelijkbaar. Nu, het is het tweede seizoen. Het tweede seizoen is eigenlijk net uit. En het gaat niet meer om iemand die kastanjes of kastanjemannetjes naast zijn slachtoffers zet, maar eigenlijk iemand die zijn slachtoffers in gigantische vogelnesten legt.
0: Oh,
3: eigenlijk in koekoeksnesten. Ja.
0: Ah ja, dat koekoek zo, die leggen ook altijd hun eitjes in iemand anders nest. Ja, oké, ben mee. Ja,
3: nee, dus eigenlijk het verhaal is dus, een koekoek blijkbaar, als er een koekoek uitkomt, duwt hij de andere eitjes uit het nest, waardoor dat die andere koekoekskindjes, kleintjes, sterven.
0: Ah, amai, oké.
3: Okay. Ja, er is wel over nagedacht, Maar dus eigenlijk, het begint, en wat we net hebben gehoord, is eigenlijk het begin van de reeks, is echt zo'n reeks die redelijk hard binnenkomt, zowel het eerste als het tweede seizoen. In het tweede seizoen begint eigenlijk met een bosspel waar dat een lagere schoolkind op een bepaald moment een lijk ontdekt dat in een groot vogelnest ligt. En dus blijkt eigenlijk, het speurdersduo is hetzelfde als het eerste seizoen, dat is Toelien en Hes. Twee hele goede acteurs trouwens, die opnieuw in Kopenhagen een link leggen eigenlijk tussen verschillende moorden. En hier is eigenlijk de moordenaar speelt echt verstoppertje met zijn slachtoffers. Op een bepaald moment begint hij zo wat voyeuristische filmpjes te sturen. Hij gaat daar heel ver in. Hè. Dat zijn filmpjes van die mensen die thuis zich aan het omkleden zijn, die hun kleine in bed en zo zijn aan het leggen. Op een bepaald moment begint hij kinderrijmpjes te sms'en en telt hij echt af tot het moment dat hij ze te pakken heeft. En dan stuurt hij gewoon letterlijk van gevonden.
0: Oh,
3: en dan weten hoe ver het is. Het is echt eigenlijk redelijk verknipt. En het erge is, ik krijg er echt de kriebels van. Ik heb elke avond al gekeken, maar toch kan ik niet wegkijken. Het is echt zo spannend. Ik heb nu 4 afleveringen van de 6 gezien. Ik heb geen flauw idee wie de moordenaar is. Het liefste wil ik mij eigenlijk op dit eigenste moment ziek melden en in de plaats van te werken gewoon verder kijken.
1: Oh,
0: ik dacht net dat jouw werk was eigenlijk. Maar goed, nee.
3: Maar ik ben natuurlijk de freelancer om dan nu heel de dag alleen maar tv te kijken.
0: Geen probleem. Wauw, maar dit is wel goed iets.
3: Misschien ook wel om de mensen te overtuigen. Het is gemaakt, het is eigenlijk geschreven door de persoon die The Killing heeft gemaakt.
0: Ja, oké. oké. Okay, ja.
3: Dus dat is een krimi-klassieker. En ik ga nog meer zeggen, voor mij is Kastanjemanden staat echt in de top 3 beste Nordic Noir ooit, samen met de Bridge Chocolat.
1: Schitterend. En de Killing, uiteraard. Het is toch iets met die Scandinavische krimireeksen. Ik kan er zo de vinger niet op leggen, maar ze kunnen iets met de kijker doen dat andere, ja, andere regio's niet kunnen, vind ik.
3: Ah, wel, en vooral ook, dat blijft altijd zo origineel. Het is ergens, ze vertrekken altijd vanuit een redelijk klassiek standpunt. Ja. Het is echt zo een klassieke misdaadreeks. Mm-hmm. Maar hoe dat het verhaal aan elkaar is gelijmd of zo, of ook zo die insteken, zijn soms zo vreemd. Maar toch, het is vooral altijd heel beklijvend. En ze slagen inderdaad in om je wel mee te krijgen, ondanks dat je wel weet van ja, je gaat wel weer al naar de zoveelste misdaadreeks kijken. En het is natuurlijk, de setting speelt mee en het is ook altijd heel goed geacteerd.
1: Ah, wel,
3: en
1: die dat. Het is goed geacteerd. Het is zelfs fantastisch goed geacteerd. Kastanjemanden, nu tweede seizoen op Netflix. Dankjewel, Elmo. Schitterende tip. Tot volgende week.
0: Dank je, Elmo. Nog één dingetje, want ik moet het ook bevestigen. Want Steven die heeft het nog over jouw tip van vorige week, waar ik ondertussen ook naar gekeken heb, naar de docu, de Canvas docu over Dennis Tiefus. Geweldig. Echt geweldig. Goed, maar dit terzijde. Ja, dankjewel voor de tip.
3: Kijk, daarom ben ik hier. Daarom ben ik er.
0: We kunnen jou nooit genoeg bedanken. Tot volgende week. Dag Elmo.
3: Tot volgende week.
2: De Zapper.

0: tweede seizoen van Kastanjemanden. Waar vind ik het? Op Netflix. Dat was nog het enige wat we nodig hadden om zeker niets te missen. Another One Bites the Dust van Queen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win for life. Win tot €5.000 elke maand.
5: Elke maand.
4: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal. Voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: En Colruyt trakteert.
14: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
15: Voorwaarden op colruyt.be.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
19: Thomas en Sien.

0: van Kings of Leon. Het is half tien.
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van 20 mei met Sien.
2: Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night.
3: Paul McCartney staat op het punt om zijn nieuw soloalbum uit te brengen. 29 mei, dan komt The Boys of Dungeon Lane uit. En hij vond het belangrijk om toch nog eens officieel te verklaren dat hij geen selfies maakt met fans.
0: Okay.
3: Hij heeft echt in een officiële verklaring nog eens gezegd. Ja. Van, ik vind het heel belangrijk om gewoon mezelf te kunnen zijn. Ik wil me niet als een aap voelen. Ja. En ik vind het duidelijker en beleefder als ik gewoon zeg van... Ik maak met niemand selfies, ik maak geen uitzonderingen. Ik doe het gewoon niet, die foto's maken. Ik begrijp het ook niet. Als ik zo... hij zegt van een aap, omdat hij... hij vindt dan... Het lijkt als een beetje alsof je in de zoo bent.
0: En heel dat
3: mensen met jouw foto's willen. En hij zegt ook, als ik dan vroeger zo van die selfies zag, dan herkende ik mezelf niet.
0: Ja.
3: En dacht ik zo, maar dat ben ik niet. Dus hij heeft nu gewoon gezegd, ik doe het niet, nooit.
0: Ja.
3: Dat vind ik echt wel...
0: Dat is duidelijk.
3: Ik snap het ook
0: helemaal. Maar in ieder geval betere dingen te doen. De laatste... in de herfst van zijn leven zou ik ook geen tijd verschijten.
3: Nee. Exact.
0: Ja, nee, is goed.
3: De reacties op de nieuwe singles van The Strokes zijn op zijn zachtst gezegd verdeeld.
0: Ja.
3: Er zijn heel veel positieve reacties. Ook mensen die het geluid wat minder vinden door de extreme vocoder of autotune die Julian Casablancas
0: gebruikt. Dat is een effectje bedoeld natuurlijk. Een man kan eigenlijk wel redelijk goed zingen, maar het is een effect. Ja.
3: Maar een van de gitaristen van de band, Albert Hammond Jr., die verdedigt echt met hand en tand het album. Hij zegt zelfs, ik vind het zelf bedwelmend goed. Het is mijn favoriet album van The Strokes dat we ooit hebben gemaakt. En ik zou je willen aanraden om het opnieuw en opnieuw te beluisteren, zegt hij. En je gaat ervan houden. Ik beloof het, je zal ervan gaan houden. Je moet gewoon even wennen aan wat we aan het doen zijn.
0: Er zijn inderdaad vaak winners. Groeiers zijn winners.
3: Zo.
0: De snelle suikers, vertrouw ze niet. Ja. Vertrouw ze niet, dus ja.
3: Ze hebben ook gespeeld op de Late Show van Stephen Colbert, een Amerikaanse presentator die met pensioen gaat, maar die laat nu zijn lievelingsbands komen in zijn show om te spelen. Foo Fighters gaan er ook spelen. En The Strokes hebben dus ook gespeeld. Hun nieuwe single, Falling Out of Love, hebben ze daar live gebracht. En ik moet zeggen, Julian Casablancas gebruikt dat effect live ook, maar het is zo minder, het ligt er minder op dan op de plaat. En het is wel mooi, vind ik. Ik moet even luisteren.

0: Ja, dus het is niet zo...
1: Ja, ik vind dat je meer de gevoeligheid hoort in zijn stem als hij het live brengt. Dus belooft wel veel goeds, vind ik toch, hoor. Dat album Reality Awaits komt er binnen.

0: Bowie's Pressure. We hebben nog een laatste plaat nodig. We hebben een geniaal thema.
1: Eten en drinken, onze favoriete bezigheid.
0: Voilà, en de beste manier om heel veel vinyl te winnen hier bij Willy. Suggesties zijn welkom.
2: All my

0: omdat je zomaar even je voltallige gewicht kan winnen in vinyl hier tijdens de Willy Album 500. Is het thema eten en drinken geworden voor de laatste plaats. En al mooie suggesties binnen, maar er kunnen er nog ten allen tijde bij. Als je er eentje weet, stuur maar door via de Willy App.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
2: It's gone.

0: wielerstruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music
1: matters. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Thomas en Sien.

The Less I Know, The Better van Tame Impala. 9:45. Het is nog een goed kwartiertje. En dan hebben we, uiteraard, je hebt het nieuws van 10. Maar dan meteen gaan we verder met die Willy Album 500 met Annelies. Opwarming, daarvoor zijn we volop mee bezig. We hebben nog een laatste plaat nodig in het thema eten en drinken. Suggesties zijn welkom via de app.

0: Eten en drinken is het thema voor de laatste plaat. En nu had Geert Angine de Poitrine, de gekke band Angine de Poitrine, voorgesteld. Wat is de link met eten? Dus voer, ja, om over te discussiëren.
1: Ze komen spelen op La Nuit Botanique. Dat is ook zo typisch dat zij die band vastkrijgen. Zo'n goed festival.

0: Paranoid Android van Radiohead. Annelies is gearriveerd. Heb je er zin in, Annelies?
1: Ik heb er zeker zin in. Het is dag drie van de Weedy Album 500.
0: Klopt. En de spraak is al geraakt, hoor ik. Maar het komt van de platen, dus geen zorgen, vrienden. Zo dadelijk beginnen we terug aan. We hebben nog één plaat te gaan.
1: Sorry, Annelies. Ik zie al voor 11:30 twee Belgische albums staan. Twee fantastische Belgische albums. Oh.
2: Absoluut.
1: Een beetje jaloers wel dat jij die lijst mag presenteren.
2: Maar kom, passeer.
0: Zet er erbij.
2: Een dubbelshiftje, dat kan ze wel aan.
0: Tuurlijk. Maar misschien eerst de laatste platen, als niemand stoort.
1: Pram uit Gent koos voor Don't Shit Where You Eat van Ween.
0: Uitstekende keuze, jong. Veel te lang geleden dat we nog gedraaid hebben. Dankjewel daarvoor. Graag tot morgen voor de ochtend van Willy. En veel plezier zo meteen met Annelies. Met de vrolijke verderzetting van de Willy Album 500. Zo meteen na het nieuws van 10. Dit is Ween. Don't shit where you eat.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
4: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
3: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. In ons land moeten patiënten gemiddeld 1,5 jaar wachten op geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral doordat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in het centrum en zuiden van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen de voorbije dagen. 20 anderen zijn nog vermist, dat melden staatsmedia. De regen zorgt onder meer voor overstromingen en aardverschuivingen. De weerdiensten voorspellen voor de getroffen regio's ook de komende dagen nog meer regen. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelie.

Het fantastische Everywhere, A Tango in the Night van Fleetwood Mac. Dat album dat kwam 10 jaar na Rumours uit. En kort daarna verliet Lindsey Buckingham de band. Het heeft nog lang geduurd. Je krijgt uit elke plaat natuurlijk 2 nummers. Dus deze komt ook uit Tango in the Night. Dit is Little Lies van Fleetwood Mac.

Steven die stuurt een foto van hem en zijn twee vrienden. Samen zijn ze op vierdaagse wandeltocht in het Heuvelland. En ze luisteren tijdens het stappen de hele dag naar de album 500. Hoe

Christine had al gezegd, ik draai voor 11 uur twee fantastische Belgische albums. The Magnificent Tree van Hooverphonic is er daar alvast één van. Een hele goede morgen en welkom bij dag 3 van de Album 500. Dat is dag 3 waarop je ook weer kunt meedingen naar die fantastische prijs. Jouw gewicht in vinyl. Straks dan ontploft er hier ergens een caloriebom. Dan heb je 3 minuten de tijd om naar de homepagina van de app te gaan. Daar de aanmeldknop te zoeken en jouw antwoord op de schiftingsvraag door te sturen. Die vraag luidt als volgt. Hoeveel wegen de Willy DJ's tezamen? Dat zijn Thomas en Sien, ikzelf, Roos en Wim, met kleren aan en zonder schoenen. Is misschien nog handig voor je inschatting. Dat moet je dan doorsturen. Wanneer die caloriebom afgaat, ergens voor 11 uur. Ja, dat is het enige wat ik kan zeggen. Nu gaan we naar nummer 398 al. En daar staat White Lies. Binnenkort staan ze nog op Pinkpop. En je krijgt meteen de titeltrack uit To Lose My Life.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig quota los. Horta, compleet zot van tuin en dier. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. I can help. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: De Willy Alden 500.

Sans White Lies uit To Lose My Life. En dat is een album dat trouwens deels in Brussel is opgenomen. Ik noem dat dan half Belgisch. Krijg je 2,5 goede Belgische plaat voor 11 uur. En na die gitaren gaan we nu de folk tour op. In 2008 kwam Fleet Foxes op de proppen met een compleet nieuwe sound. Hun debuut Fleet Foxes, dat werd een internationale hit. En die stemde jij

Ragged Hood, ook uit Fleet Foxes van Fleet Foxes. En er gaan geruchten dat er binnenkort een nieuw album komt van Fleet Foxes. Maar die worden helaas maar niet bevestigd. Mocht je aan het wachten zijn op die andere fantastische Belgische plaat, we zijn toe aan I Paint Pictures on a Wedding Dress van Zita Swoon op 396. En dit staat daar ook op My Bond With You and Your Planet Disco. Goedemorgen.

0: Maria van Zita Swoon uit die I Paint Pictures on a Wedding Dress. De titel alleen al. Ondertussen zie ik in de app wel wat vragen over hoe de weging van de Willy DJ's zal gebeuren. Aniek die vraagt, Annelies, is dat op een nuchter maag dat jullie gewogen worden? Aniek, bij mij staat die weging gepland ergens rond 1:30 in de namiddag. Nee, ik ga gewoon ontbijten en ik ga gewoon lunchen en dan zien we wel.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
9: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
12: De Willy Album 500. 395.

Auto American van Blondie uit 1980. Blondie zou deze lente eigenlijk nog een album uitbrengen, maar nog geen nieuws daarover. Optreden onder de naam Blondie vindt de band wel een beetje lastig na het overlijden van drummer Clem Burke. Dus of ze dat nog gaan doen, dat weten we niet. Daarnet heb je inderdaad de caloriebom gehoord. Tussen 11 en 12 heb ik een nieuwe verstopt in de playlist. Nu naar 2007, naar het derde album van Feist. 1,2 miljoen stuks verkocht, 4 Grammy-nominaties en een plek in jouw album 500. Dat is niet slecht voor The Reminder van Feist. Dit is

I feel it all van Feist. Ik zie trouwens heel uiteenlopende cijfers binnenkomen. Sommige Willys die denken dat Thomas, Sien en ik zelf en Roos en Wim minder dan 300 kilo wegen. Sommigen die gaan weer richting 400, 500 kilo, heb ik ook al gezien. Ik ben heel benieuwd trouwens wie jullie denken dat zwaarst is, Thomas of ik. Ik denk dat Wim lichter is dan Thomas en mij. Allee, we gaan het zien. Volgende week ergens gaan we dat allemaal ontdekken. Nu naar de goddelijke Lenny Kravitz. Wie kaartjes heeft voor hem op de Lokerse feesten, die mag hem deze zomer weer van dichtbij aanschouwen. Ja, en dat is daar niet zo gigantisch groot, hè. Aanraken is volgens mij bijna

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
8: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
7: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaars, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. In Dilbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze uit een raam viel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het gebeurde gisteren namiddag. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen. Daarbij leunde ze tegen de balustrade waarna die afbrak. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Litouwen is de luchthaven van de hoofdstad Vilnius even gesloten door een drone-alarm. Het leger riep in verschillende regio's op om te schuilen. Ook de premier en de president werden ondergebracht in schuilplaatsen. Na een uur was het alarm voorbij. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk van waar de drone komt. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
6: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
5: Music matters.
6: De Willy Album 500. Annelies Orie.
9: Het is tijd om te slowen nu met de enige echte Lenny Kravitz. Goedemorgen.

Cosby-show. Daar was hij toen mee getrouwd en de relatie liep niet. En Lenny die gebruikte zijn huwelijkscrisis als inspiratie voor It Ain't Over Till It's Over. En nu is een bedankje wel op zijn plaats. Een bedankje om niet alleen op oude platen te stemmen. Wild God van Nick Cave en The Bad Seeds staat voor het tweede jaar op rij in onze lijst. Album kwam pas uit in 2024. Veroverde razendsnel jouw hart. Staat nu op 200.

Wild God van Nick Cave and the Bad Seeds. En Lenny uit Liverpool die vraagt aan Melies, kan ik die lijst ergens volgen? Via de radio natuurlijk. En nu vrijdag krijg je ook een overzicht van alle albums die deze week gepasseerd zijn. Maak je geen zorgen. 391 is voor tante Tina, die diep in de put zat na haar scheiding van Ike Turner, vooral financieel dan. Platenlabels hadden zoiets van, nah, Tina doesn't has been. Die is op haar retour. Met veel gedoe kreeg ze toch budget. En dit werd een van de best verkochte platen van de jaren 80.

0: Dancer van Tina Turner uit de gelijknamige plaat, waarmee ze dus op haar 44ste bewees. Ik ben alles behalve een has-been. Zo meteen nog eentje uit de Private Dancer.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.

0: Billy Wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy. Music Matters.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja.
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: En Colruy trakteert.
10: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruy.be.
12: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Dit is de Willy Alpen 500.

0: Dat is wel een goeie. Beetje heet ook. What's Love Got To Do With It van Tina Turner. Er zijn weer 10 platen gepasseerd.
1: De Willy Album 500. Overzicht. Tell me lies, tell me sweet little lies.
0: Op 400 hadden we Fleetwood Mac met Tango in the Night. Zeven plaatsen gezakt, 399 is voor The Magnificent Tree van Hoover Phonic. '98 is voor To Lose My Life van White Lies. '97 is voor de folk van Fleet Foxes. Daar staat ze met hun debuutalbum Fleet Foxes. Vier plaatsen gestegen. Zita Swoon en I Paint Pictures on a Wedding Dress. Nu op 396. Blondie en Auto American vind je terug op 395. En ik ben blij dat je iets hebt goed gemaakt, want dit stond vorig jaar niet in de Willy Album 500, Feist and the Reminder, nu op 394.

0: toe aan 390. Daar staat Bush met een album dat een klein beetje past bij onze wedstrijd Win je gewicht in vinyl. Het gaat over 16 Stone. Dat is net iets meer dan 100 kilo. En frontman Gavin Rossdale die noemde dat album naar een oude vriend van hem die dus ongeveer 16 stone woog. Straks dan ontploft hier weer een caloriebom en dan kan jij in de app laten weten hoeveel jij denkt dat wij Willy DJ's tezamen wegen. Dat hoeft niet een stone. Kilogram is oké. Succes daarmee.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op BeCharge.be.
3: Dit is... De Willy Album 500.

is nog altijd aan het balen dat Bush heeft afgezegd voor Graspop. Hij had Glycerine en Everything Zen heel graag nog eens meegekweeld. Dat snap ik heel goed. En nu mag onze chef muziek van zijn stoel springen, want die is namelijk al heel lang grote fan van deze band. En gelukkig ben jij dat ook, want je stemde Any Minute Now van Soulwax op 389. Dit is

0: Geen zorgen. Ik heb al eens gekeken naar de rest van de Willy Album 500. Soulwax komt zeker nog opnieuw langs. Zometeen een Belgische groep die er in 1984 als enige in slaagde om een album uit te brengen dat wereldwijd in de platenwinkel lag. Mag even nadenken. Zulke groep die, ik denk, vorig jaar gestopt is met een reeks concerten in de AB. Legendarisch, als ik Stijn Meuris moet geloven. Ik heb het over Front 242 en hun album No Comment.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
5: Nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be. Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Oh nee!
14: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
16: De Willy Album 500. Annelies Orrie.

Shuffle van Front 242 na elkaar, allebei uit die plaat No Comment. Koen die stuurt ook nog het slotconcert van Front 242. Dat was inderdaad fantastisch en legendarisch en alles wat je wil. En goed nieuws, je kan dat nog altijd online bekijken. En we blijven in België, alleen gaan we nog iets verder terug in de tijd voor Ferre Grignard. In 1966 kwam die met zijn allereerste plaatje en dit stond daar ook op. Ring, ring, I've got you

0: gewicht in vinyl. Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app.
1: En je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drongen 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
9: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel, echt veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
8: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Peks.
10: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
8: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli, maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips: draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen en vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
11: Music matters.
0: De Willy Album 500. Anneli-

Niet te geloven dat dit Belgisch is. My Crucified Jesus van Ferre Grignard. Straks dan krijg je hier tussen 1 en 4 de grootste slacker van onze redactie. Iwijn Segers natuurlijk. Maar ik mag nu een slacker classic draaien. Want jij stemde Brighten the Corners van Pavement op nummer 386 in de Willy Album 500. Zometeen draai ik daar Shady Lane uit. Na deze stereo. Goedemiddag.

voor 3 uur album 500. Terwijl Roos nog 1 dagje met haar blootgat op een strand in Kreta ligt, neemt hij deze week de honneurs waar. De volgende legendarische groep die stond vorig weekend nog op Coppadoc in Gent. En ook daar grepen ze regelmatig terug naar het album dat jij op 385 stemde. Dat is 3 Feet High and Rising uit 1989. En ik hoor en lees dat het een dik feest was, mede dankzij deze classic, Me, Myself and I.

Verdorie, dit hadden wij afgelopen zaterdag ook nog in onze campertrip moeten steken. De La Sol op Copa Doc. Je hoorde Say No Go en zie daar alweer een topper van een Belgisch album. Set Your Head on Fire van Black Box Revelation stemde jij op 384. En als je weet dat die jongens van Black Box piepjong waren toen ze dit uitbrachten, Dries was 16, Jan 18, dan is dat nog zoveel straffer eigenlijk. Dankzij het succes van die plaat werden ze het vaste voorprogramma voor bands als Deus, Eagles of Death Metal en The Meat Puppets. Dat is die band die Nirvana coverde, hè? Allee. Crazy eigenlijk. Ze zijn aan het werken aan een nieuw album. Je vindt daar tegenwoordig van alle snippets van op Instagram. Hou het zeker in de gaten. Ik ben heel benieuwd of dat even goed wordt als Set Your Head on Fire. Dit staat ook op die plaat. Never Alone, Always Together.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking. De tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
6: Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn snel.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Like You van Black Box Revelation. Stijn die herinnert zich ook nog dat ze het voorprogramma mochten doen van AC/DC in Werchter in 2016. Ah ja, en Bruce Springsteen, dat hebben ze dus ook nog gedaan. Super straf. Helemaal aan het begin van de Willy Album 500. Op nummer 500 hadden we al een plaat van Fountains of Wayne. En nu zijn ze daar terug op 383 met hun debuutplaat. Dit staat daar ook op. Dit is Radiation Vibe.

Maxine, Thomas, ik, Roos en de Wim samen 169 kilo wegen. Vijf mensen die samen 169 kilo wegen. Ik kan niet zo heel goed hoofdrekenen, maar ik denk dat dat te weinig is. Dat denk ik. Hè. Allee, ik zou nog eens opnieuw tellen, Erik. Ik zou dat proberen. Dit is een nummer uit die eerste soloplaat van Morrissey. Die kwam uit een half jaar na de laatste plaat van The Smiths. Hij had er genoeg van. Genoeg van die band. Hij wilde alleen verder. En dat doet hij nog steeds. Op oudejaarsavond komt hij zelfs in België spelen. Op 382 FIFA.

0: er is iemand die het heel stout stuurt en die jullie hebt. Die zegt, ik weet hoeveel jullie wegen. 1245 kilo. Als we het ego van Wim Oosterlink moeten meten. Maar zeg, jij durft wel. Zo gemeen. Ik vind het niet tof. Weet je wie er een groot ego heeft? Morrissey. Je krijgt nog een nummer van hem.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
1: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness.
11: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
13: Laat het los, laat het gaan.
12: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
18: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
19: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: De Willy Alpen 500. Annelies Orrie.

Every day is like Sunday van Morrissey, ook uit Viva Hate. En Morrissey had misschien genoeg van de Smiths, maar jij niet. Want met de Smiths staat hij best hoog in de lijst. Waar precies, dat ontdek je volgende vrijdag 29 mei. Eventueel live vanuit de Music Mania in Gent. Deze artiest, dat is zo iemand die eigenlijk pas na zijn dood werd opgemerkt voor zijn genialiteit. Radiozenders wisten ook niet zo goed wat moeten we met Nick Drake. Maar jij gelukkig wel. Jij stemde dit op 300.

0: everything that was lost and won. When the day is done.
1: Maar zo schoon, echt waar. Je hoorde Day is Done en daarvoor Riverman van Nick Drake. Twee nummers uit Five Leaves Left. Stel je eens voor dat hij dus niet op zijn 26e gestorven was. Het is cliché, maar het klopt. Time flies when you're having fun. Er zijn weer 10 albums gepasseerd.
2: De Willy Album 500. Overzicht.

0: De eerste keer in jouw lijst met Any Minute Now op 389.
1: There's no shuffle. There's no shuffle here.
0: Eén plaats winst voor Front 242, No Comment, land op 388.

keer. Pavement, Bright in the Corner, staat op 386. Goeie hip-hop van De La Soul op 385. Daar staat 3 Feet High and Rising. Damn.

0: Kruisingen kan de 30-jarige verjaardag van zijn debuutplaat niet meer vieren, helaas. Maar jij stemde Fountains of Wayne van Fountains of Wayne op 383. When the day is done, down to earth and sinks the sun. Morrissey die viel er even tussenuit, maar we zijn dan beland bij Nick Drake op 381 met Five Leaves Yet. Morrissey die laat zichzelf niet vergeten. We zijn toe aan nummer 380 en daar staat de enige echte Ozzy Osbourne. Hij stierf vorige zomer op zijn 76ste. En jij stemde Blizzard of Oz in de Willy album 500. Dit is Mike Crowley, Mr. Crowley.
1: Dit is... De Willy Album 500.

0: livestream aan het kijken is. Er is een soort van première aan de gang. Ik heb Iwijn Segers nog nooit eerder in mijn leven zien.
1: Luchtgitaar.
0: Luchtgitaar, dat is het woord, maar echt nog nooit. En op Ozzy Osbourne wel. Maar echt. Zeg, Iwijn, ik denk dat ik al uw favoriete platen al gedraaid heb. Ik heb Pavement gedraaid, ik heb Nick Drake gedraaid, Morrissey. Komt er nog wel iets goed?
1: Tom Petty, gelukkig. Met mijn favoriete album aller tijden. Ik heb ooit Tom Petty niet gezien. Maar ik stond wel voor de deur in L.A., maar het was uitverkocht.
0: Oh, shit. Oké. Okay. Ja. Zometeen wel eerst nog eentje van Ozzy Osbourne. Ga je nog luchtgitaren?
1: Zeker, bij Ozzy altijd. Je kan niet anders, hè.
0: Okay.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
7: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan gerechtelijke stappen zetten.
6: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Achter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Becks.
8: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt. We hadden natuurlijk liever minder gezien.
6: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een drone-aanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
5: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
2: Music matters.
1: Mij gaan ze niet wegen, hoor. Nee.
5: De Willy Album 500. Iwijn Segers.
1: De Crazy Train gaat vertrekken. Van Ozzy natuurlijk.

is ook een luchtdrum bijgekomen. En dat crazy lachje van Ozzy Osbourne. We gaan ter land, ter zee en in de lucht met de Willy album 500 na de Crazy Train van Ozzy Osbourne uit Blizzard of Oz. Hoe komt die erbij? We gaan naar 379 met Learning to Fly. Dat staat op Into the Great Wide Open van Tom Petty. En dat album is nog maar 35 jaar oud.

0: Dit is de Willy Album 500, nummer 379.
1: Tom Petty was 40 toen hij Into the Great Wide Open schreef. En hij overleed in 2017 op 66. Dat is te vroeg.

Ik ben jaloers op Noël Schepens, want die heeft Tom Petty 2 keer gezien. En zelfs met Eddie Vedder, die plots op het podium kwam in de Heineken Musical Hall. Dat zal dan in Nederland geweest zijn, want bij ons doen ze daar niet aan mee, hè, aan Heineken. Weet je wat gek is? Yui...

Morgan, de zanger en songwriter van de Fun Loving Criminals, die speelt niet meer bij de band. Wat heel straf is, want hij is de frontman en de songwriter. Blijkbaar hadden de andere bandleden de naam geclaimd, hebben toen ruzie gemaakt en zijn ze gewoon live verder gegaan zonder hem om dan die hits te spelen. Hè. Die Huey is ondertussen wel een collega radio-dj bij BBC Six, ook niet slecht. En die hits, die horen we hier in Willy's album 500. Come Find Yourself verscheen in 1996 en is dus 30 jaar oud. Dat vieren we met The Fun Loving Criminal en uiteraard Scooby Snacks. Yeah.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, mam!
5: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
1: Rustig, schat.
10: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
12: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
2: Rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Dit is een nieuwe naam in de album 500. In Times New Roman van Queens of the Stone Age. Emotion Sickness staat daarop, maar ook Paper Machete. Ha, ook, want dat is heel belangrijk, de caloriebom in de gaten, beste luisteraars. Want als die afgaat, kan je in de app meedoen met de wedstrijd om je eigen gewicht in vinyl te winnen. Daarvoor moet je wel raden hoeveel de DJ's, maar niet ik, dat is de beste. Hoeveel de DJ's zien Thomas, Roos, Annelies en Wim samen wegen zonder schoenen aan. Dus dat kan je doen als het alarm afgaat, de caloriebom ontploft. Dan moet je naar de app en dan heb je 3 minuten de tijd om een antwoord te geven. De rest krijg je daar nog eens uitgelegd. Dit is de Paper Machete.

dacht nu echt dat ik die caloriebom had horen afgaan of ontploffen. Maar het waren de gitaren gewoon van Queens of the Stone Age. Paper Machete staat op in Times New Roman. Voor de duidelijkheid, je krijgt dus altijd twee nummers hè, uit die ongelooflijke albums. Er zijn een aantal mensen die daar nog niet van op de hoogte zijn, denk ik. Bij deze plaats 376 staat er volgens mij speciaal in omdat het barbecue weer wordt dit weekend. En dan is dit de perfecte soundtrack. Ik veronderstel nu wel dat de oude knarren die er in 1997 toen de plaat uitkwam en daar toen op meezongen er niet meer zijn. Maar wat een tijdsdocument. Ik heb het over Buena Vista Social Club. Eerst hoor je Candela en dan natuurlijk Chan Chan.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot €5000 elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal. Voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: No! Dit is de Willy Album 500. Nummer 375.

De enige echte Prince met het album Love Sexy. Daar heeft hij lang over nagedacht. Uit 1988. Dit staat er ook op. I Wish You Heaven.

We hebben natuurlijk onze eigen Prince hier bij Willy. Op een manier, dat is Marcel van Tilt. Misschien iets houteriger dan Prince. Maar ook een beest op het podium. Nog steeds trouwens, collega DJ Marcel van Tilt met Arbeid Adelt is nog steeds aan het spelen, hè, samen met Parka Paraplu tegenwoordig. Dus dat zijn effectief jonge helden erbij. De cirkel is rond, want we gaan naar het album Jonge Helden, dat op 374 staat. De man die alles noteert mag straks een punt zetten achter dit uur. Maar eerst natuurlijk, ik sta scherp. Van Arbeid Adelt.

0: 374.
1: En dat is allemaal voor Monsieur Oiseau, hè? Dat onze Marcel dit deed op jonge helden.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kortgeding te trekken.
8: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan gerechtelijke stappen zetten.
7: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn de uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. En tennis. Onze landgenoten Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Iwijn Segers. Music matters. Music matters. Willy. Nummer 373.

Dit is het album waarmee ik Nick Cave heb leren kennen. Dat was nog niet zijn hoogtepunt, maar voor mij wel. Let Love In, met daarop Red Right Hand en het bezwerende, hoe kan het ook anders, het is met de Bad Seeds, Do You Love Me? Goeie vraag ook.

0: even mee dat het ook kan dat er een caloriebam of bom ontploft. Die zegt dan bam. Nee, die zegt eigenlijk... Maar dan met een soundeffect en niet met mijn eigen stem gedaan. En dan moet je heel snel naar de app om in te vullen hoeveel kilo de DJ's samenwegen. Die DJ's zijn respectievelijk Thomas, Sien, Annelies, Roos en Wim. Dus alle zwaargewichten, maar ook weer niet. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Dus houd allemaal in de gaten.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op BeCharge.be.

caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Dit is de Willy-album 500. Nummer 372.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: De Willy Alpen 500. Iwijn Segers.

Backroom van Editors staat op 371 en verscheen in 2005. En in de Lage Landen werden ze onmiddellijk omarmd. Munich kreeg je en blad laat ik nu op je los. Misschien voelt u zichzelf wel 21 jaar jonger. Waar was u eigenlijk in 2005?

0: is iets over 2:30, dus hoogste tijd voor...
1: De Willy Album 500. Overzicht. I'm going off the
0: rails on a crazy train. Ozzy Osbourne met Blizzard of Oz in 1980. Dan ben ik geboren, uitgebracht. Staat op 380 in Willy's Album 500. Into the Tom Petty was 40 toen hij Into the Great Wide Open uitbracht in 91. Dat betekent ook dat dit album 35 jaar oud is. En hij stierf op zijn 66. Dat zijn veel cijfers, hè. Amai, jullie moeten zoveel tellen tijdens deze show. Tegenwoordig zonder Huey. Hoe doen ze dat dan? Op 378 Fun Loving Criminals met Come Find Yourself. 30 jaar oud, want verscheen in 1996. Nieuw in de lijst op 377 Queens of the Stone Age in Times New Roman. Verscheen in 2023. Ik kan dat gebraden kippetje al ruiken. Of wat leg je op een barbecue? Ik weet het niet. Dat doe ik nooit. Ik vind dat schadelijke gassen veroorzaakt. Maar deze gasten zijn allesbehalve schadelijk. En de meeste zijn dood. Buena Vista Social Club op 376. I'm going down. Goeie titel voor een album van Prince, Love Sexy. Op 375. Hij staat nog steeds scherp hoor. Marcel van Tilt zijn arbeid adelt. Met Jonge Helden op 374. Green paper in his red right hand. Fuck off met die Peaky Blinders. Het verscheen al in 1994. Nick Cave and the Bad Seeds met Let Love In.

Wasting Light van de Foo Fighters is 15 jaar oud en staat op 372. Je hoorde ze net uit The Backroom. Zo heet het album uit 2005. Het debuutalbum van Editors op 371. Dit is Cream op 370. Dat is Mike Clapton, inderdaad.

Disraeli Gears, dat is een bespreking van de roadie van Cream. Blijkbaar, daardoor die gekke naam. Waar Strange Brew op stond en Sunshine of Your Love. 369 levert ons een album van 2025 nog maar op. Never Enough van Turnstile. Birds staat daarop. En de titeltrack, Never Enough. Dus die krijgt u allebei. Sfeertjes scheppen.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
13: Dit is de Willy Alpen 500. Nummer 369.

Never Enough uit het gelijknamige album van Turnstile. Nog maar een jaar oud en wel al in Willy's album 500. Proficiat Turnstile. Ik denk dat hij Louis Turnstile heet. Dat dat zijn volledige naam is. Zoals bij Delhaize, hè. Is eigenlijk Louis Delhaize. Oei, is dit reclame voor de supermarkt? Dat is niet de bedoeling, want daar ben ik niet voor betaald. Laat staan opgeleid. Music for the Masses is vermoed ik een ironische titel, want niet iedereen is fan van Depeche Mode. Maar wij wel natuurlijk. Strange Love, zoals het op het album staat, hè, de albumtrack, krijg je nu. En daarna nog Never Let Me Down Again.

Ik was vergeten dat het zo goed was. Never Let Me Down Again staat ook op Music for the Masses van Depeche Mode. Als u het zich afvraagt, de Stones zijn er nog steeds. Er komt een nieuwe plaat getiteld Foreign Language, waarbij ze hun gekende lippen- en tonglogo nog eens bovenhalen. Maar wij grijpen in deze lijst terug naar Tattoo You uit 1981. Dus 45 jaar oud. Start Me Up is voor na het nieuws. Nu wachten we op de nieuwslezer zelf. Dat is als wachten op een vriend. Waiting on a friend, dus.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time to add.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video's!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Te veel video's!
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
6: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken. Maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evens.
8: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters 1 voor 1 aan het oppakken en wegleiden.
7: Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt. 1 politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen. En dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
9: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En we denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
7: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. In ons voetbal wordt Edward Still de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Still volgt Frédéric Taquin op die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Still was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselend bewolkt en nog kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.
4: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
6: Music matters.
4: De Willy Album 500. Iwijn Segers.
6: Music matters.
4: Music matters. Willy. 367.

Start Me Up staat op Tattoo You van de Rolling Stones en was nummer 367 in Willy's album 500. 366 is een meesterwerk van eigen bodem. Onder leiding van Mauro Pawlowski was er dit debuut van Evil Superstars, waar ook Tim van Hamel bij speelde. Love is Okay heet dat album. En zoals ik zei, nummer 366... Die 66 kan niet toevallig zijn, want zo toch een beetje het getal, of bijna het getal, van Satan, van de duivel. En dat hoort bij deze.

Dat was pas een bom toen dat uitkwam. Pantomiming with your parents staat op Love is Okay. Het debuutalbum van Evil Superstars uit 1996, dus 30 jaar oud. Dat zouden ze moeten vieren, of hebben we dat net gedaan? Ook geniaal, maar helaas niet meer onder ons, Sir David Bowie. The Thin White Duke. Nu zeker, want al een paar jaar onder de zoden. Hunky Dory is nu 55 jaar oud, met daarop Changes. Maar ook een ode aan Andy Warhol. Dus dat krijg je ook.

0: Billy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy.
1: Music Matters. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu

0: Milano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt? Een heel jaar?
13: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: De Willy Album 500. Nummer 364.

Een supergroep mogen we Audioslave wel noemen. Want Chris Cornell van Soundgarden zong. En de andere bandleden, dat waren die van Rage Against the Machine. Goed gevonden. Cachise was onmiddellijk raak. En Show Me How to Live, ja, dat moet ik nog even checken. Maar klinkt toch wel goed, hè? Ze staan beide op Audioslave.

Ja, Chris. We hebben het geprobeerd hoor, maar je hebt er dan toch een einde aan gemaakt. Show me how to live, zingt hij met Audio Slave. Snel naar Phil Collins. En In the Air Tonight. Dat had u al door natuurlijk, hè. U zit al klaar aan de luchtdrum. Het was even uit de lijst verdwenen. Maar het staat er terug in. Uit 1981, dus 45 jaar oud. En dat is nummer 363 in Billy's album 500.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
12: Dat is extra budget voor de fitness.
13: Oh, mijn mango.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Horta, horta.
17: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

362 is voor het derde album van Noordkaap. Gigant, en dit is de titeltrack. Maar ik neem jullie ook nog mee naar Leuven. Dat is dan een voorsmaakje voor de zomer.

Noordka met Gigant, waar Gigant op staat en druk in Leuven. Ik laat jullie zo meteen in de handen van Wim Oosterlink en daar heb ik een perfecte soundtrack voor. Countdown to Extinction. Jawel, waar Swearing Bullets op staat. Ik heb het over de band Megadeth. Het dreigende nummer Swearing Bullets. Dat gaat over schizofrenie? Paranoia? Hoogsensitiviteit? Of lactose-intolerantie? Ik weet het niet meer. Ik zal het eens aan Elisabeth Lucie Baten moeten vragen. Je krijgt ook nog Symphony of Destruction, maar dat is dus voorbij, Wim. Wat mij betreft, tot vrijdag.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. De universiteit stapte daarom naar de rechter om die bezetters weg te krijgen. Even leken ze zelf te vertrekken, maar daarop ketenden sommigen zich vast aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evers.
11: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
10: Twee agenten raakten ook lichtgewond bij de actie. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
12: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En wij denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
10: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets. 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we zonnig en warm zomerweer.
13: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
14: Music matters.
13: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
15: Ben je klaar voor Countdown to Extinction? Niet deze lijst, dit album. Hier is Megadeth.

0: Megadeth met Symphony of Destruction.
1: De Willy Album 500.
0: Uit het album Countdown to Extinction. Misschien wat negatief uitgedrukt, maar toch Countdown naar het beste album ooit gemaakt. Nummer 1 van de Willy Album 500. Waar we, dat is plan, volgende week vrijdag ergens zouden moeten geraken. Voor we kijken naar de Belgen die op nummer 360 staan, eerst even een overzicht.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

Sunshine of Your Love uit het album Disraeli Gears uit 67 van Cream. Stond op 370. Nieuwkomer in de Willy album 500, kan ook niet anders, want het is een album van vorig jaar. De winnaar van de battle van morgen bij Thomas en Sien. Het fantastische Turnstile. De titeltrack van het album Never Enough op 369.

Strange Love van Depeche Mode staat op het album Music for the Masses uit 1987. Nummer 368 was dat. Eentje hoger, 367. The Rolling Stones. Met het album Tattoo You uit 1981. Een album dat dus 45 jaar oud wordt dit jaar.

op een soloalbum van Mauro Pawlowski. Zijn groep The Evil Superstars op 366 in de Wheelie album 500. Met Love is Okay uit 96.

Het machtige Audioslave met het album Audioslave uit 2002 was onze nummer 364. Ja. ...363 in de Willy Album 500. Face Value uit 81 van Phil Collins.

Megadeth op 361, dat is twee keer naar elkaar uit het album Countdown to Extinction. Het is 4:10, het vervolg van de Willy album 500. Ik ga nog door tot, ja, ik weet niet, ergens iets voor, ja, 350, misschien iets verder, we zien wel. Alleszins 360 is voor een groep Belgen. Een album uit 2009. Hier is Das Pop.

Das Pop met Wings en Never Get Enough, allebei uit het album, het gelijknamige album Das Pop uit 2009 in de Willy Album 500. We gaan naar The Cure, naar hun album dat 2 jaar oud is en op 359 staat in deze lijst. Songs of a Lost World, soort geweldige, verrassende comeback. Comeback, ja, toch een beetje eigenlijk wel, van The Cure. Zometeen vreed ambetant nieuws over Timmy de Bulterugwalf. Ja, ik zeg, kijk, ik onderbreek niet graag deze prachtige albumlijst voor iets onnozels als diernieuws. Maar als het moet, dan moet het. Zometeen. Eerst

0: Alone van The Cure uit Songs of Lost World staat op nu op 359 in D6. Ja, ik zei het al, ik zit er enorm in mijn maag. Ik vind het vrij ambetant. Normaal tijdens de avondspits geef ik graag een update. Wordt rond Aapke Punch of de bultrug, walvis Timmy. En er is nu echt gewoon belangrijk nieuws over Timmy. En ik doe dat niet graag. Zo weten, zo deze lijst onderbreken voor onnozeleden als diernieuws. Maar kijk, ik ga het toch even doen, omdat zo opzienbarend is. Goed, dus gaan
1: even. De officiële Wim Oosterlink.
0: Timmy, de bultrugwalvis.
1: Update.
0: Ja. Timmy is dood. Timmy de bultrug, dat weet je misschien, heb je wellicht meegekregen. Timmy de bultrugwalvis is gestorven, wat heel erg is. Maar wat nog veel erger is, en wat eigenlijk net ontdekt is, en wereldnieuws is, ik zweer het u, is dat Timmy eigenlijk... een beetje aan mijn tanden zeggen zelfs eigenlijk. Want ik heb gewoon keihard meegedaan. Maar goed, dus dat Timmy eigenlijk geen Timmy is. Timmy is een vrouwtje. Ja, ze kunnen dat nu pas zien. Dat zij op haar rug ligt te dobberen. Zien ze van, het is een vrouwtje, Timmy. Erg, hè? Zeker in deze tijden waarin het gebruik van een verkeerd voornaamwoord gevoelig ligt. En terecht. We kunnen maar beter zo goed mogelijk zorgen voor elkaar. Voilà, maar dus Timmy is helemaal niet Timmy. Of maar Solveig. Of Marit. Of Katrine. Katrine. De bultrugwalvis. Of Sylvie. Voor mijn part. Hè? Goed, voilà, dat wil ik toch even meegeven. Maar nu gewoon weer door met de Willy album 500. Straks in deze lijst Sylvie. Toevallig. Sylvie Kreus, echt. Maar eerste nummer 358. Talk.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. 358.

0: 40 jaar oud, dit album, dit jaar. The Color of Spring uit 86 van Talk Talk op 358. In de Willy album 500, je hoorde na elkaar Life's What You Make It en Living in Another World. Talk Talk, veel reacties toch wel op de problematische geslachtswisseling van Timmy de Bultrugwalvis. Stefanie, die een meisje blijkt te zijn, Stefanie uit Mazeik stuurt, dan is het nu Tammy. Steven Ieper stuurt, is Timmy dan gewoon Timmy? Ja. Katrijn stuurt, misschien identificeerde Timmy zich als man? Ja, kan ook. Katrijn, inderdaad. Nee, Dirk. Ja. Nee, Dirk. Dat is geen goeie. Dat is, nee. Dat soort moppen, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet, Dirk. Nee. Timmy, Dirk stuurt vandaar dat Timmy verkeerd genavigeerd had.
1: Nee, de Willy Album 500.
0: Nee, dat is niet. Niet grappig. Dirk, 7 overal 5 tijdens deze Willy Album 500 kan je gewicht in vinyl winnen. Je moet dus raden hoeveel de Willy DJ's, Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. We zijn met 5 dus, hè? En elke uur krijg je 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen via de Willy-app. Als je weer eens nagedacht hebt, de informatie verzameld, want soms krijg je wel tips op de radio. En dat kan telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Die caloriebom komt nu. Zometeen, ga dus zometeen naar de Willy-app en probeer in te schatten hoeveel wij samen wegen. Nog even zeggen, dat win je gewicht in vinyl, dat wij dat kunnen doen dankzij B-Charge. Met B-Charge-codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken op de website bcharge.be. Voilà, dat je dat weet. Win je gewicht in vinyl. Zullen we? Allee, vooruit. Hier gaan we. Succes.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. En win je gewicht in vinyl.
0: Nou, vieze. Die caloriebom is vies.

0: Het album van Sylvie Kroijs wordt 5 jaar oud. Oh, amai. Walk, Walk and Let It All Burn op 357 in de lijst. Ik zorg ervoor dat de caloriebom vandaag sowieso nog... Amai, zoveel mensen die geprobeerd raar hebben. Hoeveel wij samen weten. Goed, ik zorg dat die nog eens ontploft. Goed, in al zijn vettige glorie. Straks, beloofd. Straks Led Zeppelin en een album dat dit jaar 70 jaar oud wordt. 70 jaar oud wordt. Het zal wel voor, ja, voor na niets van 5 zijn, zie ik. Oké. Born in the USA. Uit 1984. Staat op 356 in de Willy Album 500.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Ja, moet dringend nog eens seks hebben.
8: Ons venten zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedyreeks
12: Strijk!
14: Nu exclusief op streams.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is

Glory Days daarvoor, Dancing in the Dark uit Born in the USA van Springsteen. Album uit 1984 staat op 356 in de lijst. Na het nieuws van 5 uur, het is 5 voor 5, na het nieuws van 5 uur hoor je één van de oudste albums in deze Willy Album 500. En de Black Crowes komen er ook aan. Eerst Led Zeppelin, hun tweede album. Toepasselijk Led Zeppelin 2 genaamd. Verscheen in 1969. Ik draai het openingsnummer meteen na het nieuws. Voor het nieuws, dit eruit. Led Zeppelin, The Lemon Song. Dit is 305.

0: zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Journalist Quinten Evens volgt het daar al de hele dag.
5: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
4: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
6: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken ja, dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren. Dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
4: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs. En dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
7: C'était que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
4: 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we warm zomerweer met veel zon. Vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk 30 graden.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
8: Het openingsnummer van Led Zeppelin 2 heb je nog te goed. En je kent het. Goedemiddag. Music matters. Music matters. Willy.
2: Nummer 355.

0: Wat een dikke galet blijft dat toch, stuurt Geert uit Weesmaal. Wat is schoon gezegd, wat een dikke galet.
1: De Willy Alpen 500.
0: Dat is waar natuurlijk. Het is waar, het openingsnummer van Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 2. Whole Lot of Love in de Willy Alpen 500. We zitten aan nummer 355. En we gaan door tot volgende week vrijdag. Dan belanden we, als alles goed gaat, bij de nummer 1. De beste, het beste album ooit gemaakt. Nu komt een van de oudste albums in deze lijst, in deze Willy Album 500. Het kwam uit in 1956. Een album dus dat dit jaar 70 jaar oud wordt. Het gaat om het debuutalbum. Kijk wel. Ik zou je kunnen laten raden, maar ik ga je niet laten raden. Het gaat om het debuutalbum van Elvis Presley. Dat heette gewoon Elvis Presley. Ik kies nu twee nummers daaruit. Het eerste gaat zo.
2: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do it.

0: heerlijk. Met 56 op 354 in de Willy album 500. Elvis Presley met Elvis Presley naar elkaar. Blue Suede Shoes en I Got a Woman. Straks, dat betekent dit uur nog The Black Crowes en Dinosaur Jr. in de lijst. En de caloriebom. Eerst een Belgische nieuwkomer in de Willy album 500.
1: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Justin, time to add it.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: De Willy Album 500. Wim

0: Het album heet Wake Up and Dream uit 2016, dus 10 jaar oud. Admiral Freebie op 353.
1: De Willy Album 500.
0: Met elkaar Too Much of Everything and Let It Shine. Admiral Freebie. Het is 5:03. Dit is de avondspits van Willy met de Willy Album 500. Vandaag tot 6:00 en dan nog een uurtje overbruggen naar Eppo Jansen. Zeg, tijdens deze lijst kan je, zoals je weet, je gewicht in vinyl winnen. Je gaat moeten raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen wij met z'n vijven samen. Er wordt zwaar gegokt. Er worden dagelijks tips verzameld. Ik heb Thomas en Sien op de radio al hun lengte horen lossen. Annelies zei een paar dingen in haar programma. Roos is nog op vakantie, maar komt, ik denk, morgen terug. Enfin, kijk, je krijgt elk uur, zo is het, 3 minuten de kans, hè, om je antwoord in te vullen in de Willy-app. Telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. En ik weet niet of je er klaar voor bent. Maar als je de caloriebom hoort, namelijk zo meteen, ga dan zo snel mogelijk naar de Willy-app op dat moment en probeer in te schatten hoeveel wij samen wegen. Hou je klaar voor de Black Crowes en eerst voor dit. Succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

wat een feest van een plaat, toch? Shake Your Money Maker, het debuutalbum van The Black Crowes. Uit 1990 op 352 in deze Willy album 500. Jullie hoorden na elkaar Hard to Handle en She Talks to Angels, The Black Crowes. Ik ga door tot... Wat zijn we dus? 350, dat was 351. Ik ga 351 nog draaien en dan nog 350 en dan zal het 6 uur zijn. En dan stoppen we ermee voor vandaag. Op 351 staat een plaat uit 1994. En de plaat heet Without a Sound. Een album van Dinosaur Jr.

0: Milano. Taco's maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Dit is de Willy Album 500. Nummer 351.

0: Philippe uit Sint-Gilles-Waas stuurt prachtige oldie. Kijk, voilà. Dinosaur Jr., het album Without a Sound uit 1994. Je hoorde Feel the Pain and Seemed Like the Thing to Do van Dinosaur Jr. Ik ga je nog net laten kunnen laten piepen naar de nummer 350. Eerst even een overzichtje.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Dit hebben we achter de rug. 360 was Belgisch, het debuutalbum van Das Pop uit 2009. Das Pop.

album Songs of a Lost World van The Cure van 2 jaar geleden staat op 359. The Cure. The Color of Spring, het album van Talk Talk uit 1986. Mandbray, zo heet het album van Sylvie Kreusch. Belgisch en 5 jaar oud. Ik bedoel, het album, niet Sylvie. 357 punten. Welle. 356, The Boss. Born in the USA, het album van Springsteen uit 84. Op 355 stond Led Zeppelin 2, het album, tweede album van Led Zeppelin uit 69. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Een van de oudste noteringen in deze Willy album 500. 70 jaar oud, verscheen in 1956. Elvis Presley van Elvis Presley.

nieuwkomer in de Willy album 500. Wake Up and Dream, het album van Admiral Freebie op 353. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. .352. The Black Crowes. Hey little thing, let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and now just around. But Shake Your Money Maker uit 1990. En eentje hoger, Dinosaur Jr. op 351 met Without a Sound. Oké, morgen gaat de Willy Album 500 door. Annelies gaat vanaf 10 uur de nummer 350. Maar ik ga toch al, we gaan toch al even piepen wat die nummer 350 is. Het gaat om een Belgisch album dat Bring It On heet. Hier

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
10: Knaldi!
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen, vertelt HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
17: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
16: De voorbije 2 weken zouden er ook 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir gezegd in het parlement.
18: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
16: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeefse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
19: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in de mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
16: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuurmosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.
20: It's showtime.
21: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
22: Oosterling.
23: Ja, met onze mooie vette mossel. Helemaal oké. Welkom. Dit is de avondspits van Willy.
24: Goedenavond.

0: geweldige single van Kids with Buns. Dat was Blind.
1: De Billy Album 500.
0: Het is 6:10. De Billy Album 500 zit erop voor vandaag. Morgen het vervolg, na de ochtend van Thomas en Sien, gaat Annelies door met de nummer 350. Waarvan jij dus al weet dat dat Goose is. Je zal dan ook de caloriebom horen afgaan. Vandaag niet meer. Morgen vanaf 10 uur weer wel. Dit is nog een uurtje. De avondspits van Willy. Straks Fuzzbox met Eppo Jansen vanaf 7 uur. Ter info, ik ben hier geweldige curry met scampi's aan het avondeten. Jongen, toch, hoe lekker is dat eigenlijk soms? En dit is Rock'n'Roll op de radio met Greta Van Fleet. En eerst Oasis.

0: Led Zeppelin zat daar straks toch ook al in de Willie album hebben. Goodbye! Ja, verwarrend. Ik weet het, verwarrend. Dit was de 21ste eeuwse versie van Led Zeppelin. De naam is Greta Van Fleet. When the Curtain Falls, live komt eraan. De groep.
1: En... Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, maar het is WK.
13: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

Ginzoo was dat met Out of Control. In de avondspitsfamilie krijgt voor 7 uur nog The Strokes, Alanis Morissette en een blik in het aquarium van Lou Reed. Ja, dat. En daarna Apple Jansen met Fuzzbox. Eerst Moby.

Moby met Porcelain. Tot hoe laat is elke dag de Willy-album 500? Ewout, dat is ja, meestal tot 6 uur. Maar soms later. Michel, dus kunnen we die walvis niet Tante Terry noemen? Goh, begint je nu nog over Timmy de Bulterwalvis? Die een meisje blijkt te zijn in plaats van een jongen. Ja. De Vicious Mop. Ah, oh, maar wacht. De Vicious is voor straks bij Lou Reed. Wacht, wacht.

0: Eerst de Strokes met Brooklyn Bridge, de Chorus en daarna Steve Miller Band. En Rock Me. Ja, het nieuws van de dag was uiteraard dat bultrugwalvis Timmy geen Timmy is, ik heb daar straks verteld. Maar ja, Tommy of Juliette of Wiedeke of Katrine. Katrine. Dus omdat Timmy dood is, kunnen ze nu zien dat... Zij een vrouwtje is en geen mannetje. En wij zitten niet al maanden Timmy te noemen, maar hoe gênant is dat toch eigenlijk? Hé, mannetjes, komt dat tegen. Maar goed, zwart. Ik heb ook het gevoel dat ik aan dit nieuwsfeit, dankzij de Willy Album 500, toch niet de aandacht heb kunnen geven die het verdient. Maar goed, dus weet en onthoud, Timmy is geen manneke, maar een vrouwtje. Goed?
1: Voilà, zet. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video's!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Te veel video's!
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
6: Ah. Proximus. Think possible.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal. Voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Vonk met The Night Before. Wanneer komt de Vicious Mop, Wim? Straks. Zometeen de Vicious. Dat is geen mop. Zwart. Els stuurt via de Willy-app en zijn in Engeland doodgereden kraakje tegengekomen.
1: Oh.
0: Zeg niets tegen tante Terry. Oh. Dat is droevig. Droevig, Els. 13 voor 7 met Hi Hi, Return to Dust.

0: gaan in oktober mee op Willy Escape naar de Dolomieten in Italië. Ik denk dat je nog net kan boeken op onze website willy.radio. Hi, hi was dat. Met Return to the... Allee, zullen we? Ja. En dan nu een blik in het aquarium van Lou Reed.
1: Hey.

onze vriend, of van vriend, Miles Kane was dat met Loaded. Het is tijd voor 2 uur. Ebbo Jansen in Fuzzbox op Willy. Maar nog eentje van mij en ik had vandaag als afsluiter aan deze plaat gedacht. Alles officieel kapot op woensdagavond. Want hier zijn de Beastie Boys.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor je. Maar meerdere klanten klagen, omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommige waren beschadigd en twee zouden ook gestolen zijn. Je hoort Lieve Crispeels van het parket.
8: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straten in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals men belooft. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken, het betreft ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slachtoffers dan ook aan om zeker klacht in te dienen.
7: Brussels Airport raadt aan om de parkings van de luchthaven zelf te gebruiken of om het openbaar vervoer te nemen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komen er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir gezegd in het parlement.
9: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wel directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
7: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. Sinds begin dit jaar blokkeert de VS olieleveringen, waardoor Cuba met grote brandstoftekorten zit. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine halve minuut. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud. 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64e. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden. Zaterdag zelfs plaatselijk tot 30 graden.
0: Willy, music matters. Fuzzbox, Eppo Jansen.
10: Hey, tot 9 uur het nieuwste van het nieuwste hier in Fuzzbox. Willy. Heel veel straffe nummers kwamen afgelopen week op mijn pad en die hoor je hier. Welkom bij Fuzzbox.

Trusted a Snake. Nooit doen, jongens. Heeft nu niemand de Bijbel gelezen. Je hoorde de Normans en Mexico Unlimited. Deze noise rockers uit LA, die bijten maar wat graag in een appel. Fastbox zit trouwens ook vol lekkers vandaag. Met nieuw werk van Block Party, Couriers, Fence, in Spiral Carpets, Cigarettes After Sex, West Side Cowboy en Mono. Maar we beginnen met een track uit ons favoriete album van het moment. Wired van Basement. Daaruit Dead Weight.

super straf, deze Basement en Dead Weight. Ik stuurde gisteren nog met een vriendin hoe goed we de nieuwe Modest Mouse single wel vinden. Gewoon omdat zanger Isaac Brock weer gromt als een hondje dat al weken niet meer gegeten heeft. Vintage Modest Mouse, deze Third Side of the Moon.

0: nieuwe Block Party. Donker en dreigend, zo hebben Kelly & Co het liefst. Op 18 november staan ze samen met Interpol in Force Nationaal. Twee bands die begin jaren 2000 het indie-landschap in vuur en in vlam zetten. Door de Block Party en Coming On Strong. En zo dadelijk de nieuwe van Cigarettes After Sex. Maar eerst Hop Paardje Hop met Casey Oates en Bottom of an Afternoon.
1: Music matters. In the absence of your ghost.

0: dromerig als altijd. Cigarettes After Sex en een nieuwe single, Twizzler. Zo dadelijk hier in Firstbox nieuwe muziek van Spiral Carpets, Westside Cowboy en een fijne cover van een Interpol-klassieker.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Harta, harta.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Harta, compleet zot van tuin en dier.
13: Rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: Fuzzbox. Eppo Jansen.

op het gelijknamige album van Kiwi Junior met een orgeltje dat me vanmiddag, toen ik het voor de song voor het eerst hoorde, deed denken aan de Britten van In Spiral Carpets. En wat wil het toeval? Iets later stoot ik op een nieuw nummer van deze Britpoppers die in de jaren 90 furoren maakten met nummers als This Is How It Feels en Saturn V. Van In Spiral Carpets na 12 jaar, jawel. Orgeltjes ook weer van de partij op deze Drag the Bag. Spiral.

Drag the Bag, nieuw van In Spiral Carpets. Ik had het net nog over Interpol, die leerden we kennen met Turn on the Bright Lights in 2002. De eerste geweldige single daaruit was Obstacle One. En Kenny Hoopla, die maakte er deze cover van. En zijn stem en aanpak lijkt zelfs een beetje op Block Party. Luister en oordeel zelf.

Kenny Hoopla en een cover van Interpol's Obstacle One. Ik krijg de laatste twee weken maar niet genoeg van de prachtplaat Little Wide Open van Kevin Morby. Opgenomen met Aaron Dessner van The National, hier met Mac Duffy op gitaar. Kevin Morby en 100,000.

0: liedje dat me aan television doet denken. Het is tijd voor de nieuwe van Westside Cowboy.
1: Fuzzbox, Eppo Jansen.
0: Want ze hebben een nieuwe plaat, die komt op 21 augustus en gaat It Goes On heten. En deze staat daar ook op.

0: Westside Cowboy en de nieuwe single Kickstones The Boys. Ze waren geweldig als support van Geese onlangs in de Botaniek. En dus gaan ze zeker zien op Rock Werchter of later dit jaar opnieuw in diezelfde Botaniek op 12 november. Westside Cowboy, nieuwe single Kickstones The Boys.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.

De Yellow Biafra's uit Diest, Girl House en Punch Salad. 24 mei in Vorslaar op Trucke Troef. 14 juni in de Kids in Antwerpen. En 19 juni in CC Diest. En later ook nog in Olme, Gent en Tiele. Girl House. En dit is het punkduo Sweeping Promises uit Boston. Terug met een nieuwe single die heet Shooting Shadows.

hoorde je ook de verwijzing naar de Ramones en Dire Straits. Mrs. Magician. En ze namen hun nieuwe album Spiritual Hangover gedeeltelijk op in de 606 Studios van Dave Grohl. Music matters. Yeah. Really. En dit zal staan op de nieuwe Kurt Vile. Philadelphia's been good to me. Dit nummer staat er ook op. Zoom 97. Kurt Vile.

0: De boze banjo's van Show Me The Body. Deze zomer te zien op Pukkelpop. Na het nieuws van 8 uur hoor je hier in Fuzzbox nog nieuw werk van Gurriers. En vers Belgisch bloed van onder andere Fans, Sergeant en The Clue.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
10: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is, is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
9: De UGent kan zelf ook nog straffen uitspreken, maar daar is het nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoort bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen. Mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het Ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.

Maken jullie ook die documentaire over het leven van Charlie Sheen op Netflix? Wel, John Darnell van de Mountain Goats, die je hier hoorde, is een meesterverteller en steekt zijn nieuwe album vol 90s verwijzingen. Zo ook op deze Charlie Sheen Reaches Out to the Fats. Welkom terug bij Fuzzbox met de nieuwe van Couriers. Die heet Nobody's Coming to Save You en die zal staan op een gelijknamige plaat die op 25 september uitkomt.

Gewipt door Team Mortgage. Dit is de mooie nieuwe single van Aldous Harding. Uit haar gelijknamige album is dit Train on the Island.

Train on the Island van Aldous Harding uit haar gelijknamige album. Je kan haar deze zomer zien op het Cactus Festival in Brugge, waar ook Kevin Morby staat. Ik zou zeggen, ga daarheen. Dit is nieuw van Wunderbar. I Need You.

fans van dit soort 90s indie rock, die zetten best 19 juni in hun agenda. Want dan verschijnt het nieuwe album van deze Office Dog, Prime Corner. En deze single Range, die zal er ook op staan. Het Limburgse Fans is een van de bands die voor het Gazer Tapes label een nummer opnam van de betreurde David Berman, de man achter Silver Juice en Pink Mountaintops. Dit is Fans en hun versie van Advice to the Graduate.

fans, het Limburgse fans en Advice to the Graduate, nummer van de Silver Juice. Dat zal staan, of dat staat op een Benefiet compilatie. We are not one with everything. Het is op Gazer Tapes, zoek dat maar eens op Bandcamp. Ook op Bandcamp ontdekte deze sergeant op het Stroom label. Oh Sweet Martyrdom of Not Knowing How to Speak, but Only Dark heet dit een Only Bark heet dit nummer. Muziek waar de Duitsers het woord onheimlich voor uitgevonden hebben. Sergeant.

De Belgische Sergeant uit hun album Symbols uit op Stroom. Je kan ze live aan het werk zien deze zaterdag op Les Nuits Botaniques in Brussel. En dit is het illustre duo Ear No Plus Ultra. Indietronica naar mijn hart.

hoorde Ear and No Blue Ultra. En die Ear is een duister duo dat indietronica en pop vermengt tot iets wat niemand lijkt te snappen. En toch is het bijzonder aanstekelijk. Dit is nieuw van Bodega.

Bodega and pick up the check. Deze single werd me vorige week bezorgd door goede vriend Filip van het Belgische Cortisona-label. Ik stuur hem terug, top, die ga ik draaien. Het lijkt wel Angie de Poitrine meets Donkey Kong meets Blind gekocht. En voor dat laatste moet je goed naar de tekst luisteren. Dansen op een veel te hete vloerverwarming met The Clue en Our House.

Tussendeur, jawel, vloerverwarming. Het zal staan op Vanity Fair. Het debuut van The Clue dat uitkomt in september op het Cortisona-label. The Clue, K-L-O-E geschreven en Our House. En dit is Franse shoegaze van Midscale. Shoegaze, regardez les choses.

0: Na de Franse shoegaze van Midscale hoor je nieuw werk van de Japanse postrockers van Mono, Gerbera. Muziek die zal staan op hun nieuwste album Snowdrop, dat op 12 juni uitkomt. Dit was uw wekelijkse New Music Fix. Bedankt om te luisteren. Tot volgende week. Tot Fuzzbox.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zandworden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
5: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is, is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
4: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt ze. In de Europa League voetbal beginnen Aston Villa en Freiburg rond deze tijd in Turkije aan de finale. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
3: Music matters.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erck.
3: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quentin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quentin.
2: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel. Omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Clubbrugge trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
4: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow. Thursday 8:30 Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
2: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag is het zomers met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
0: Vivi.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Really, really. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan. Hebben de Britten ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
2: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakt al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken, maximaal tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.